0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedemorgen. Het vliegverkeer op onze luchthavens ligt stil, komt door een spontane staking bij luchtverkeersleider Skies. Aanleiding zijn onderhandelingen over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Nama. Daardoor zouden er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De stakingsactie duurt nog tot 7 uur deze ochtend. Op Brussels Airport zullen alle vluchten deze ochtend wel doorgaan. Je houdt best rekening met vertragingen en 2 aankomende vluchten worden ook omgeleid. Oekraïne is opnieuw zwaar getroffen door Russische luchtaanvallen. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn minstens 4 doden en 16 gewonden gevallen. In Kiev zijn minstens 2 mensen omgekomen. Op verschillende plaatsen in de stad is brand uitgebroken en er is geen stroom. Rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
6: Genk is natuurlijk de flagship van deze 3 clubs. Om alle 3 clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners 3 clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit. Dus het is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
5: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. Wisselvallig met regen en onweersbuien, maxima tot 22 graden vandaag. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien bij 21 graden. Ook donderdag en vrijdag krijgen we buien. We halen zo'n 20 graden dan.
3: Music matters.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Oh, amai, die civetje was lekker.
9: Ja, hè?
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
10: schat,
9: niet.
10: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
10: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
15: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
15: Immoscoopman.
17: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
18: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
19: Sorry, Parties WK.
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
21: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
22: En ook uw budgetvakantiepech.
21: Wat?
22: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
21: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
22: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
14: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
22: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 7 uur.
10: Goedemorgen. Je houdt best rekening met vertragingen op onze luchthavens na de staking van de luchtverkeersleiders. Rond deze tijd komt het vliegverkeer wel weer op gang. Op de luchthaven van Charleroi zijn onder meer 15 vluchten geannuleerd. Op Brussels Airport zijn 25 vluchten vertraagd. En op de luchthavens van Luik zijn een 20-tal vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexperte Safia Yashou.
11: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coax-netwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuur werken plaatsvinden, maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
10: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na het drama in Buggehout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over, onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Journalist Jeffrey Dujardin.
12: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Zij spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
10: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. En Racing Genk heeft er een nieuwe aandeelhouder bij. Het gaat om niemand minder dan rode duivel Thibaut Courtois. Hij investeerde eerder ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een speciale band met Racing Genk. Het is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd.
13: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat is gekomen door de opleiding hier in Genk. Door mijn kans te krijgen hier dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen. Ja.
10: De investering moet Racing Genk 60 miljoen aan nieuw kapitaal opleveren. Het is wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op enkele buien bij 21 graden. Ook donderdag en vrijdag krijgen we buien. We halen zo'n 20 graden dan.
14: Music matters. Van de aanwezigheid, vrienden, en goedemorgen, jawel.
15: Thomas en Sien.
14: Hallo Sien.
16: Ook wel goed dat het zo wat frisser wordt en dat dat het moment is waarop jij beslist om met een t-shirt in de studio te staan.
14: Ik doe er altijd een lichte klederdracht aan om
16: ja,
14: de dag
16: van te gaan. Ja, nu is
14: het
16: al heel licht.
14: Ik zal maar in de jas gaan. Sorry, oké. Okay. Ik wist niet dat het zo belangrijk was.

0: Roel vermoedt dat... Ik denk echt, zegt hij, dat Michael Stipe dagelijks met een mes in de kamer staat waarin platenbaas Kevin de playlist de ochtend samenstaat. Is te veel, Roel?
1: Maar ik moet u ook wel zeggen, het is ook met die nieuwe solo-single van Michael Stipe, die I Played a Fool.
0: Daar zit wat overlap.
1: En dat dan ook aangevuld met heel veel R.E.M.
0: We geven het door. We geven het door, Roel. Het is misschien geen slechte
1: opmerking. Het is veel R.E.M.
0: Ik snap het wel. Goedemorgen, vrienden van Willy. Het is 2 mei. Juni.
1: Juni. Dat is een keer de goede keer.
0: November. Ja, het is 2 juni, vrienden. In Gent gaan ze iets geweldig doen. Ze gaan een pil voorschrijven voor de duiven, las ik vanmorgen.
1: Ik heb dat komt en dat gaat, dat nieuws. Dat is al een paar jaar zo gaande van dat zou kunnen bestaan, maar nu gaat het echt zo ver komen.
0: De contraceptieve duivenpil moet een duivenvriendelijke oplossing zijn om uiteraard aan duivenpopulatiebeheersing te doen zonder ze dan de spreekwoordelijke nek te moeten omwringen. Die pil die zorgt ervoor dat het duivenei blijkbaar geklutst wordt. Dus dan kan het embryo zich niet ontwikkelen tenzij het tot een omelet is natuurlijk. Dus kosten moeite besparend vermoed met de hele duif schudden. Dat is niet duidelijk of dat onderzocht is. Maar dat bedenk ik nu zelf. Zonder verdere kosten voor de stad Gent natuurlijk. Dank u wel. Heb jij nog iets wereldschokkends dat je echt...
1: Ik wil nog wel iets vertellen over de duiven.
0: Ja?
1: Dus Pieter-Jan, mijn lief, heeft een band en die heet De Duiven.
0: Ah ja,
1: en die
0: hebben zich, schitterend ook.
1: Die hebben zich De Duiven genoemd.
0: Ja.
1: Omdat tegen wil en dank, ze zijn overal.
0: Ah ja, ja, ja. Je kunt er ook zo naar schuppen, fladderen en ze zijn terug.
1: En ze komen altijd terug.
0: De vliegende ratten van de muziekwereld. Ja. De duiven. Ja. Schitterend. Ja. Waar kunnen we het uiveren beluisteren van de duiven?
1: Op cd.
0: Op cd.
1: Ja. Te koop bij mij.
0: Dat bestaat nog.
1: Maar ook op de streamingplatformen.
0: Ah ja, dus jawel. Ook schaamteloos op Spotify.
1: Zeker,
0: ook,
1: zeker.
0: De duiven.
1: YouTube ook heel leuke clips.
0: Is het echt?
1: Ja, ja.
0: Maar jongens, wij ontdekken hier elke dag weer iets
1: nieuws.
0: Is dat iets voor Willy of wordt het wat
1: ik vind
0: veel?
1: Het eigenlijk van wel.
0: Eigenlijk?
1: Maar ja.
0: Maar wij sponsoren. Wilt er iemand de duiven horen? Want nu ben ik wel zelf heel benieuwd. Oeh ja, begin de kak al? Nee. Wat? Gaan we de duiven draaien straks? Enfin, ik smet het in de groep, als iedereen denkt, zeg fuck de duiven.
2: Oh, music.
0: De nieuwe van Das Pops begint met een lekkere roefel. Ik vind zo'n heerlijke slepende bas ook. Echt leuke nieuwe song.
1: Ik weet nu waarom dat jij je zo verbonden voelt met Bent van Looy.
0: Ja.
1: Die wordt, of is net 50 geworden of moet nog 50 worden?
0: Die is net 50 geworden.
1: Ah, maar zie dat. Je hebt toch een band als je zo even oud bent.
0: Tuurlijk, dat zal wel zijn. We go way back, isn't it? Yeah.

0: Everything for Free van Case Choice. Daarvoor de gloednieuwe single van Das Pop, Different Class. Het is 2 juni en Sien heeft het nog niet eens gemeld. Dus zal ik het maar doen. Sien geeft vanavond een spreekbeurt.
1: Oh ja, oh, het is 7:15. Ik had nog tijd om het te melden. Hè?
0: Ah, is te vroeg?
1: Nee, het is oké. Okay.
0: Ja, dus je gaat een spreekbeurt geven in de streek in het Leuvense, vermoed ik.
1: Vanavond is het in Tepo, maar dat is een event dat om de zoveel tijd in verschillende steden plaatsvindt. Ja. Vanavond dus wel in Leuven, inderdaad. De spreekbeurt heet dat, onnozele onderwerpen van serieuze sprekers. Ah, ja. Ik denk wel dat er veel Willys al van gehoord hebben.
0: Ja.
1: En 8 serieuze sprekers, ik noem mezelf dan inderdaad ook een serieuze spreker, die krijgen elke 10 minuten om hun passie of afkeer voor een bepaald onderwerp te presenteren.
0: Wat een prachtig concept. Ja, heel tof. Heel tof.
1: Het goede aan het concept is ook, het is volledig voor het goede doel. Dus de volledige opbrengst gaat telkens naar een goed doel, naar Ricolto. Daarom vond ik het ook heel tof dat ze mij hadden gevraagd. En wou ik natuurlijk heel graag meedoen. Maar dan komt het, hè. Waarover ga je 10 minuten spreken?
0: De vraag brandt op mijn lippen. Maar, waar ga je het over hebben?
1: Ja, natuurlijk. Het voelde als een momentum of zo. Ik was het al heel lang aan het manifesteren. En ik dacht, het feit dat ze mij dit nu vragen, is een teken van het universum dat ik het gewoon over de doedelzak moet hebben.
0: Doedelzak.
1: Kan toch niet anders?
0: We zijn er, de doedel. En je gaat een spreekbeurt over het instrument de doedelzak.
1: Ik ga een spreekbeurt geven over de doedelzak. Het voelt wel een beetje, ja. Ik schaam me ook wel een klein beetje, want ik speel het natuurlijk amper. Ik heb het ooit al wel eens aangeraakt, maar ik kan het niet goed of zo. Maar ik vind het gewoon zelf een fantastisch instrument. En
0: Even een piepklein blikje achter de schermen gewoon delen met de Willys nu. Gisteren namiddag heb je mij een filmpje doorgestuurd van jij die echt je laatste adem door een venijn van een doedelzak aan het jagen bent. En dat klonk echt goed.
1: Nee, het was een filmpje van 20
0: seconden. Ik weet totaal niet welke song het was, maar het was
1: Amazing Grace.
0: Het was Amazing Grace, ik zou 1000 keer zeggen.
1: De doedelzak song.
0: Ah ja, oké. Okay. Hoe gaat dat juist?
1: Ik kan dat nu niet zingen, maar...
0: Nee. Dat is iets anders.
1: Het was een filmpje van 20 seconden en langer dan dat krijg ik ook echt
0: maar
1: niks.
0: Maar kort daarna is de ambulance gekomen om jou te reanimeren.
1: Zo goed als.
0: Die gaat vanavond ook tijdens die spreekbeurt even de doedelzak erbij nemen.
1: Daar twijfel ik dus over, want de kans dat het... Nee, maar luister, als ik dat instrument vastpak, 90% van de tijd komt er niks uit. Ja. 10% van de tijd, lucky shot.
0: Maar dat gaat echt heel leuk zijn. Dat gaat net het leukste zijn, denk ik. Dus vanavond in het depot, hoe laat moeten we daar zijn?
1: Ja, dat is al lang hopeloos uitverkocht. Dus zo.
0: Ah ja? Ja. Allee, ja. En daar kom je nu pas mee.
1: Maar, weet je wat, het was al uitverkocht, zelfs voor ik was aangekondigd.
0: Ah, het lag niet aan jou.
1: Het lag niet aan
0: mij. Maar je kunt nagaan wat de andere gasten dan gaan doen. Fantastisch. Allemaal in Tepo van Leuven. Sien, met haar doedelzak. Allen daarheen.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
3: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
4: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
5: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Caraïbisch blauw
8: of tropisch groen.
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: Thomas en Sien.
10: Wat een geweldige deun gevonden eigenlijk. Je zou denken one hit wonder, maar ze hebben er nog. Maar dit is wel de beste. Sit down, dit is

0: wet lijk. Het is exact 19:30. Vrienden, familie, goedemorgen. Welkom.
1: Er is een nieuw onderzoek gepubliceerd van de Artevelde Hogeschool, waaruit blijkt dat de klassieke zoekmachines zoals Google en Bing voorlopig nog dominant blijven. Maar de 16 tot 24-jarigen, die groep, daarvan gebruikt 46% de AI-apps als zoekmachine.
0: Oei.
1: Dat is niet slim, hè, mannetjes.
0: Nee.
1: Je moet dan niet een zoekmachine gebruiken.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ah, dat is Nee, daar krijg je een verzameling van alles dan.
1: Ja, ja, dus hoe ik het begrijp is dat dan ChatGPT en consorten, dat die dan ook van alles uit andere pagina's die je via Google ook vindt, informatie verzamelen, dat bundelen en dan in een tekst schieten, ja. Waardoor dat soms ook niet echt samenhangt of niet echt... Ja, er staan ook heel vaak dingen in die niet kloppen. Ja. Onlangs, het was nog maar enkele maanden geleden, had ik iets opgezocht over Ozzy Osbourne.
0: Ja.
1: ChatGPT zegt mij, geen enkele van mijn bronnen vermeldt dat Ozzy Osbourne overleden is. Volgens mij klopt dit niet.
0: Oei.
2: Hallo.
0: Ja.
1: Dus echt mee opletten, niet als zoekmachine gebruiken.
0: Nee, en vooral ook, ik ga er even ook de energiekaart misschien trekken. Het is een beetje te vergelijken met een barbecue, of liever met een bazooka, je barbecue proberen aansteken. Het kan op een rustigere manier en met minder energieverbruik.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat zeker wel. Kijk, maar we nemen het allemaal mee, dus zeer interessant. Hopelijk gaat de jeugd er massaal op in. Dit is Depeche Mode.

0: van Kasabian. Het is bijna 7:30. Je weet eigenlijk nu al wat je te doen staat. Velen hebben het al gedaan.
1: Maar er kunnen er nog heel wat bij, namelijk berichten die het woord thermos bevatten in de app. Die zijn zeer welkom, want zo meteen spelen we na Soulwax. Thermos, stuur maar in de app.
2: Billy. Music that matters. Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
12: Amai, ik proef weer precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
13: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
14: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
15: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
14: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
15: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
14: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
15: Humo!
16: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
17: Thomas en Sien.

0: vergeet altijd dat er een referentie naar de, het One Hit Wonder Popcorn in zit met... Wat wel, caramel, popcorn.
1: Voilà. En het begint toch ook zo wat... Ik vond dat zo wat Midden-Oosterse vibe, zo. Zo'n pareo. Zo.
0: De pareo lag al klaar. Ja, jongens, net op tijd eruit gegaan.
1: Of misschien ben ik gewoon al rijkhalsend aan het uitkijken naar andere warme dagen.
0: En helemaal prima, hè? Helemaal prima. Ja. Vrienden van Willy, opperste concentratie nu, want het is een belangrijk moment. Het moment waarop één iemand de thermos kan winnen, of ja, in het slechtste scenario niemand, kan ook gebeuren. We spelen vandaag met Yves en Matthias. Dag Yves en Matthias.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Yves, wat vind jij van de dag dinsdag? Ik vind dat zo'n beetje een non-dag. Dat is zo dinsdag, snap je?
2: Ja, ik kan dat een beetje begrijpen, maar het is een werkdag zo veranderen, denk ik.
0: Ja. Het is waar, maar ja, het is zo niet maandag. Je kan niet meer het jammer op maandag steken. Het is ook nog helemaal niet halfweg de week. Het is de absolute non-dag. Ja. Donderdag is ook kansmaker, maar dan ruikt het alweer veel meer naar vrijdag. Snap je? Nu, het zou ons misschien allemaal iets te ver leiden.
1: Matthias, wat brengt deze dinsdag voor jou?
3: Die is regenachtig begonnen.
1: Oh, ja. En moet je buiten werken of zo?
3: Ik moet gelukkig niet buiten werken.
0: Okay. Nee. En dat het jullie allebei een thermos mag brengen, maar dat gaat het geval niet zijn. Eén van beide, in het beste geval.
1: Als je zo meteen de band of artiest herkent, dan roep je je eigen naam. We stoppen onmiddellijk de opgave en dan mag je gokje wagen. Heb je het juist, dan is de thermos voor jou. Heb je het fout, dan gaat de thermos sowieso naar de andere kandidaat. En we hebben natuurlijk ook nog een pet, een Willy pet voor de andere kandidaat. Okay, Yves, Matthias, dit is de opgave.
3: Matthias.
0: Wow. Dat is wel echt een... Ik denk dat we een klein recordje
1: hebben. Yves was ook snel, maar Matthias net iets sneller. Ja. Matthias, wie heb je gehoord?
3: Linkin Park.
0: Godverdomme. Ja.
1: Jij wist het ook, hè, Yves?
2: Ja, klopt.
0: Maar goed, een fractie van een seconde. Dat was het verschil tussen Matthias en Yves. Gefeliciteerd. Wie heeft nu eigenlijk gewonnen?
1: Matthias heeft gewonnen. En Yves de Pet. Ja.
0: Okay. Hopelijk zijn jullie er allebei blij mee.
3: Zeker.
0: Zeer mooi. Matthias en Yves, dank je om mee te spelen. Fijne dag.
2: Voor jullie ook. Dank je.
0: Bye bye.

0: viel toch net een berichtje van Christophe. Heb je Freek Braakman gezien gisteren op VTM Nieuws? Vliegend als een vrolijke vogel. In alle eerlijkheid, Christophe, eigenlijk helemaal niet.
1: Hij had dat gezegd, hè, dat hij dat ging doen. Als het weer mee zat, dus dan heeft hij het toch gedaan.
0: Wel, we zullen hem straks eens aan de tand voelen. Dat zal voor over ongeveer een uurtje zijn. Want dan hebben we altijd afspraken met onze goednieuwswielie natuurlijk. Ondertussen 7:50. Deze draaien we echt niet zo heel veel, maar wat een band zeg. The Flock of Seagulls. The more you live, the more you love.

0: Zeg.
1: Over de hardest part gesproken bedoel je? Ah nee.
0: Ja, okay. Ik wou de Willys eigenlijk feliciteren.
1: Ja.
0: Het is de eerste keer in de geschiedenis van de hardest part van Coldplay op Willy.
1: Ah ja,
0: dat er geen enkele Willy de hardest fart heeft gestuurd in de app.
1: Dank je wel. Wacht,
0: niemand.
1: Het kan nog komen, hè. Het kan nog komen. En 1, 2, ja. Is
0: niemand.
1: Binnen. Ah, kijk. Okay. De hardest part van Coldplay. Sien, je hebt het er vanmorgen vroeg al over gehad. Vandaag is een bijzondere dag voor jou, want je mag straks een spreekbeurt geven in het depot. Samen met andere mensen. Jij gaat je spreekbeurt houden over het bijzondere instrument, de doedelzak.
0: Ja.
1: Je hebt me gisteravond nog een filmpje doorgestuurd waar ik eigenlijk een beetje door van mijn sokken was geblazen, want jij beschikt zelf niet over het vermaledijde instrument.
0: Ik ben er gisteren eentje gaan halen bij mijn schoonbroer, waarvan ik dus niet wist dat die doedelzak speelde, maar die had er nog eentje liggen in de kelder.
1: Maar jij hebt dus daar een deun uitgeperst die heel mooi overeind bleef staan. Je hebt me wel daarnet getrakteerd op een paar andere oefenbeurten van filmpjes die je niet hebt door. Ben je bereid om nog eventueel kortstondig van te laten horen, want dan hebben we ook gewoon mooi aangesloten.
0: Maar weet je,
1: van 8.
0: Ik ben daar zeer toe bereid, want ik wil ook aan mensen tonen van als je een instrument wil leren, gaat echt niet vanzelf. Dat heeft echt heel veel tijd en oefening en doorzettingsvermogen nodig. Dus straks laat ik heel graag iets
1: horen. Gaan we het nieuws doen?
0: Ja.
1: Het is toch een beetje, mag ik het instrument ook een beetje de puber onder de instrumenten noemen, in die zin dat die
0: het overslaan?
1: Het overslaan van de klank.
0: Ja.
1: Dat is echt iets heel puberaals en daardoor iets heel ontroerends ook. Dus straks ga je je zak nog eens opblazen. Dat is mooi.
0: Heel graag.
2: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
3: Ja.
2: 4 zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
4: Music matters, really.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog tot 9:30 deze ochtend. Op Zaventem is sinds een uur het vliegverkeer weer op gang gekomen. Maar zo'n 25 vluchten zijn wel vertraagd. In Charleroi zijn 15 vluchten al geannuleerd. In Luik zijn zo'n 20 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexperte Safia Yashou.
7: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden. Maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
6: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na het drama in Buggehout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over. Onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Journalist Jeffrey Dujardin.
8: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment niet meer veilig voelde. Ze spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
6: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond. Dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook 3 kinderen. En ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. En de tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze duivels in en tegen Kroatië. Wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
1: Oei. Ja, Annelies, ja. Sorry nu al, hè. Maar ja, we hebben nu afgesproken.
3: Thomas en Sien.
1: Ja, goedemorgen. Annelies houdt haar hart vast, want Sien gaat dadelijk nog eens horen hoe ze gisteren geoefend heeft op haar doedelzak voor de spreekbeurt die ze vanavond zal geven. En Annelies heeft schrik voor wat komen zal. Ja, Annelies heeft namelijk een buurman, die heeft dat ook geleerd. 2 jaar lang de hel. Onlangs was zij klokkenroeland aan het oefenen. Ik zweer het u, stenen kloten. Nou, Annelies, nou.
0: Maar ik snap het. Annelies, ik snap je echt. En dat houdt me ook een beetje tegen om er echt mee te beginnen. Maar het is zo leuk.
1: Kom aan. Ja. We zijn nu al zover, zien. Kom aan.

0: Avalon van Foo Fighters. Vandaag een heel uitgebreid interview met dochter Lief van Dave, Violet Grohl. In de morgen het interview van Violet Grohl, die sierlijk uit de lange schaduw van haar papa stapt. Ze staat trouwens op Pukkelpop met haar debuut Be Sweet to Me. Maar goed, dat is verbleekt allemaal bij Welkomen Zal vandaag al. Want Sien heeft straks een afspraak in Depot vanavond. Doet ze de spreekbeurt samen met een aantal andere mensen die begeesterd over een onderwerp zullen praten.
1: Weet je nog trouwens? Wel toffe namen. Nee? Sergio.
0: Oh, leuk.
1: Sergio komt een spreekbeurt geven over zijn minderwaardigheidscomplex.
0: Het zal een korte spreekbeurt zijn.
1: Isolde Lazoen komt ook een spreekbeurt geven, maar haar onderwerp weet ik niet van buiten.
0: Oké, tof.
1: Dus echt wel toffe mensen. Zora ook. Zora.
0: Oké.
1: Je kent ze nog, hè?
0: Jazeker.
1: Het is echt een bont allegaartje van toffe mensen.
0: Ja, dat is wel een leuke mix nu. Wij houden een beetje ons hart vast, want Sien is zo, laten we eerlijk zijn, zo moedig geweest om de spreekbeurt, het onderwerp daarvoor is doedelzak.
1: Geworden. De doedelzak,
0: dat is een bijzonder instrument, dat is wel zeker zo. Annelies maakt zich al zorgen, omdat Sien heeft gisteren even geoefend al op de doedelzak, maar je hebt zelf geen doedelzak, dus dat helpt natuurlijk niet.
1: Ik ben er dus gisteren eentje kunnen gaan lenen, wat mij dus effectief zeer weinig tijd geeft om het te oefenen. Maar ik ben dus echt oprecht aan het twijfelen nog of ik vanavond dat live ga doen.
0: Natuurlijk.
1: Ik zei het daarnet ook al, 90% van de tijd komt daar niks uit.
0: Dat illustreert echt op zeer mooie wijze akoestisch de moeilijkheidsgraad.
1: Het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk. Het duurt gemiddeld 2 jaar voor je echt een song uit die doedelzak krijgt.
0: Veel mensen voelen de paniek al komen. En moet eerlijk zijn, ik heb er nu net... helpt ook niet, natuurlijk. Pieter Jan, zeg het u iets?
1: Vaag, ja.
0: Pieter Jan,
1: ik weet het. Dat
0: is jouw wederhelft.
1: Maar ik snap het.
0: Die heeft net nog genoeg kracht gevonden om na een donkere avond en nacht... Laat het uit, Thomas, te sturen. Pieter Jan, dat is jouw wederhelft.
1: Maar ik snap het.
0: Dat we de hele tijd aan horen.
1: Dat is echt niet leuk voor andere mensen.
0: Je Jan komt de doedelzak.
1: Ik snap het. Ja.
0: Edoch.
1: En je moet weten dat mijn ander instrument ook al zo'n stinker is, de viool.
0: Ja.
1: Dat kan ook echt snerpen, hè?
0: Ja, dat kan echt, als je het niet helemaal beheert, heel, heel vermoeiend zijn. Nu, je bent wel bereid om een van de meest penetrante stukken van...

0: gisteren, want je hebt mij gisteren echt verpulverd met een stuk waarvan ik dacht van, amai, voor iemand die geen doedelzak heeft, kan je dat best wel goed. Maar je hebt daarnet in alle eerlijkheid gezegd, dat was het 16e filmpje dat ik opnam. Ja. Ik zal je straks eens laten horen waar ik vandaan kwam. Ben je bereid om dat te delen met de Willys scene?
1: Ja, zeker, want ik vind het ook belangrijk dat mensen horen dat je een instrument niet zo onmiddellijk kan. Maar... voilà, dat ben ik. Zie je dat je piept.
0: Ja. Anders kunnen we er niet van genieten zien.
1: Ja. Dat is echt... Ja, voilà. Dus je snapt het gaat niet onmiddellijk lukken natuurlijk.
0: Zit dus
1: moet ik een goed stuk ook laten horen?
0: Nee. Okay. Ja, wel, nee, dat mag wel. Maar ik zie nu wel even inderdaad Pieter-Jan en Yoko huilend... elkaar omhelzend in een hoek van de kamer zitten, hopen dat het snel voorbij zal zijn. Een ander stukje dan misschien?
1: Leuk is het repetitieproces niet.
0: Nee, voor niemand. Ja. Maar dus een stabieler stuk komt nu?
1: Even, ja.
0: Ja. Zeker luid genoeg ook. Oh, dat is de klassieker, hè?
1: Amazing Grace?
0: Amazing Grace, ja. Dat is, ik ga 1000 keer zeggen. Maar dat is goed, hè?
1: Dat is toch wel redelijk
0: oké?
1: Ja, okay,
0: ja, dat is echt goed.
1: Maar de kans dat dat natuurlijk straks naar boven komt, is heel klein.
0: Ah ja, want je gaat hem toch meenemen, die doedelzak.
2: Willy.
0: Toch?
1: Oh ja. Ja, tenzij ik natuurlijk... Ja, ik ga overmand zijn door stress ook.
0: Oh, kom aan. Hè. Als je gaat, voluit gaan, doedelzak mee, opblazen en gaan. Zien? Ja. Vanavond in Tepo, allen daarheen. Ja. De spreekbeurt met onder andere Sien Wijnands en dat doedelzak.

0: veel reactie wel zien. Heel veel reactie. Het gaat van Malik, die heeft gestuurd. Amai, mijn gat snort daar terecht. Oké. Okay. Ja, Sien heeft net haar viool laten horen. Sorry, doedelzak. Klinkt wel raar. Sorry, viool. Nee, doedelzak laten horen op het moment dat het nog wat zoeken was naar de melodie. Gunther heeft er ook op gereageerd. Ik heb eigenlijk dezelfde mening als Pieter Jan. Pieter Jan is jouw wederhelft. Laat het uit.
1: Ja, maar weet je, dat was eigenlijk wel mega kwetsbaar, hè?
0: Ik bedoel, dat is waar. Dat vind ik heel cool.
1: Het repetitieproces van een instrument, dat is bij niemand mooi, hè?
0: Nee, maar
1: bij
0: zeker niemand. Voor iemand, met iemand die een doedelzak heeft gekozen, is dat toch nog een ander paar mouwen. Er komen nog net geen slangen uit de rieten mand. Oei, mijn slang komt uit zijn mand. Ja, het gaat maar door. Mijn kat is in doodsangst onder de zetel gevlucht. En bij Bart is zelfs de kat gewoon helemaal ontploft.
1: Je hebt 10.000 uur nodig om iets onder de knie te krijgen. Hè? Iets echt goed onder de knie te krijgen. Dit, ik heb daar een uur op gespeeld. Hè?
0: Ah, maar kijk, heb hierna nog één uur. Okay. De Weerwilly. Maar je bent van iets gespaard gebleven, Frank. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey Frank, hoe groot strekt jouw liefde voor de doedelzak? Om precies te zeggen.
2: Goh, ik vind dat wel passend als je bijvoorbeeld naar Schotland en zo gaat. Ja. Of, maar voor de rest, het is niet zo mijn favoriete instrument.
0: Ja, nee. Maar net daarom vind ik het wel een fascinerend ding. Ik heb het gevoel dat we iets moeten vinden om de doedelzak eens echt tot zijn volledige glorie te laten komen. Zeker als die bespeeld wordt door Sien. Maar het is work in progress. Ik zie het, ik hoor het zelf ook nog niet helemaal. Maar kijk, dat hoeft het toch niet tegen
1: te houden. Pas op, het is luid genoeg om het toch te horen.
0: Ja, maar
1: hoor.
0: Het is duidelijk. Daar gaat het, ik kan het horen, maar ja, het is wat. Goed, het leidt ons te ver. Frank, hoe is het? Sorry, ik ben verhuizen te weinig.
2: Met mij is het, het is ça va. Ik bedoel, het is gedaan met dat mooie weer. We weten dat het bij mij ook een beetje naar beneden gaat.
0: Dat ik het gevraagd heb. Ja, de depressie loert.
1: Maar gaat dit echt zo'n slechte dag zijn, Frank?
2: Ja, toch wel. Daar word je niet echt vrolijk van. Hè. Nee, het zijn buien die over het land trekken. Het zijn felle buien. Daar kan ook onweer op zitten. Uit het zuidwesten van ons zit ook nog een actieve regenzone. Die gaat ook nog over het land moeten trekken. Dus het gaat bij momenten plensen. Dat is een feit. En de temperaturen hebben het ook wat moeilijk natuurlijk. Hè. Met 18, 19 graden is zo wat de maximumtemperatuur op veel plaatsen. Noordoosten daar misschien nog een 1, 22 graden. Maar ik wil het nog zien hoor. Het meeste weerkoppuntjes gaan wel voor 22 graden, maar eigenlijk zijn de buien daar sneller dan we verwacht hadden. Dus de komende uren gaat het ook daar al wisselvallig worden. Er komt er niet veel meer bij, dus het zal daar misschien 20, 21 max worden vandaag.
0: Ja.
1: Oké, en morgen en overmorgen?
2: Ja, zo van dat typisch Belgisch weer. Hè? Ja. Dus je krijgt een paar buitjes die in de loop van de dag ontstaan. Daartussendoor zijn er ook wat droge momenten. In het beste geval laat de zon zich ook wel eventjes zien. Net iets meer wind ook morgen. Uit de zuidwestelijke richting maximaal wordt het dan zo'n 20 graden. En donderdag en vrijdag, ja, warmer dan 18 graden wordt het niet. En ook dan blijft het dan altijd wisselvallig. Hè? Met donderdag mogelijk zelfs een paar felle buien na de middag. Kans op een donderslag behoort zeker tot de mogelijkheden. Kustregio, daar misschien na de middag wel droog. Elders blijft de buienactiviteit toch wel tot de avond sowieso aanwezig. En vrijdag, dan krijgen we voornamelijk buien in het oosten van het land. In het westen lijkt het iets beter te zijn. Maar zoals gezegd, 18 graden, dat is gewoon te koud voor het eind van het jaar. Hè?
0: Ja. Maar vanaf wanneer mogen we voorzichtig hopen op iets hogere temperaturen? Ik bestel hier voor alle duidelijkheid niet 30 graden, want dat vind ik ook niet nodig, maar gewoon aangenaam. Is er een lichtpuntje? Wel.
2: Kijk, het weekend wordt het al een fractie zachter, met zaterdag 19, zondag 21. Nog niet helemaal droog, maar volgende week zijn er toch wel signalen dat het weer de goede richting uitgaat. De ene zegt maandag, dinsdag nog wel wisselvallig, de ander zegt dan dat het vanaf maandag al lukt. Feit is wel dat in de loop van volgende week we toch weer richting misschien 4, 25 graden aan het eind van volgende week.
0: Dat is mooi.
2: Dat zou mooi zijn, inderdaad.
0: We gaan niet mopperen. Frank, fijne dag en heel graag tot morgen. Hè.
1: Merci.
2: Ja, tot morgen.
3: Bye. De Weerwilly.

0: wist het.
1: Piratenlied. Ik voel het altijd, voel echt alsof er een papegaai op mijn schouder zit. Goeie song. Dat zeker wel. Hear Me Down van Black Box Revelation.
0: Alles komt terug, Thomas. En als het van Jan Paternoster van Black Box Revelation afhangt, komt de Discman ook terug. Je kan zo via hun kanaal op Instagram, Black Box Revelation kanaal, in de community komen, zo noemen ze dat dan.
1: Ja.
0: En als je je aanmeldt, dan maak je kans om zo'n soort gekopieerde cd te krijgen, om dan in je Walkman, in je Discman eigenlijk, sorry, voor het eerst een nieuwe single te horen.
1: En een zelfgebrande ja. cd door Jan Paternoster en zijn maat...
0: Dries?
1: Ja.
0: Of ik denk nu wel dat die single ook gewoon echt gaan online releasen en zo.
1: Ik mag het hopen, gaat even bezig zijn met branden.
0: Goeie tease wel.
1: Ja, dat zeker wel. Ja. Over goeie tease gesproken, we hebben dadelijk twee fantastische nummers, maar twee keer ook een apart instrument. Het is echt wel de dag van de aparte instrumenten aan het worden.
0: Natuurlijk. De panfluit.
1: Het is niet echt een panfluit, maar zo'n heel specifieke fluit in Everything Now, die sample.
0: Is dat geen panfluit?
1: Dat is geen panfluit. Oh, dat is echt een heel bijzondere etnische fluit, lang bespeeld door een grootheid waarvan ondertussen de zoon is die dat opnieuw ingespeeld heeft voor Arcade Fire. En die bijzondere etnische fluit waarvan sprake wordt gevolgd door nog een ellendiger instrument, namelijk de didgeridoo. Wel twee keer heel goed gebruikt. Heel goed gebruikt. Voilà. Meer zei ik er voorlopig niet over, want ik wil de sfeer niet bederven natuurlijk.
2: Sst, luister.
3: Summer Hills!
2: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: De ketelaren voor de Bruinen!
6: KLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
6: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
7: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €141 miljoen. Online of via winkel.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Allee, verras mij eens.
9: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
11: Dat ga ik eens proberen.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Thomas en Sien.
1: Ja, de eerste fluit dient zich al aan. Het zou wel veel Willy sturen, waaronder Christophe, de ocarina. Het zou wel eens kunnen dat het een ocarina is.
0: Zeer goede tip. Het is een sample
1: uit de Coffee Coca-Cola song van Francis Bay. Maar het is de zoon van Francis Bay die het opnieuw ingespeeld heeft bij Arcade Fire op blijkbaar dan een ocarina. Arcade Fire en de prachtige fluit in Everything Now.

Butler, de zanger van Arcade Fire, heeft ook een heel speciale fluit, wordt hier meermaals gemeld. Dat klopt. Een eerder grensoverschrijdende fluit is dat, maar daar hebben we nu even niet over. Dus voilà, op de Ocarina, daar werd het opgespeeld. En dus door de zoon van Francis Bebe, gekend van waar de sample vandaan komt, de Cola Coffee Song. Voilà, dit terzijde. Weinigen geraken hiermee weg. Jamiroquai slaagt erin, maar de Gentse band Mad O'Clues vind ik zo mogelijk nog meer. Introductie van de didgeridoo in de rock. Mad O'Clues, take me down.

0: hierover eens zijn dat dat eigenlijk een heel mooi nummer is. Met redelijk wat storende geluiden erin, maar dat heb ik dan net graag. Mad Dog Lose and Take Me Down. Het is 5:05. En dinsdag 2 juni. Wie of wat dient er gevierd te worden zien?
1: Charlie Watts, de legendarische drummer natuurlijk van de Rolling Stones, zou 85 geworden zijn, maar die is natuurlijk overleden op 80-jarige leeftijd in 2021. Toch bijzondere man om nog eens over te hebben. Zeker omdat hij helemaal anders was dan zijn collega's Mick Jagger en Keith Richards en zo. Veel rustiger.
0: Hij kwam uit de jazz.
1: Ja, hij kwam uit de jazz.
0: Ja.
1: Veel gezonder leven ook, dan is het eigenlijk wel...
0: Beetje cynisch, hè?
1: Ja, dat die dan als eerste moet gaan en dat die andere rockers gewoon vrolijk doordoen. Maar goed, hij heeft wel 80 jaar gehaald, dus zeker een mooi leven gehad. Hij is ook als enige van de Rolling Stones heel zijn leven met dezelfde vrouw getrouwd gebleven.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Die vrouw is ook, denk ik, 1,5 jaar na zijn dood ook overleden. Ja. Dus die hebben echt zo heel hun leven samen doorgebracht. Vind ik wel heel mooi, zeker in die sector is dat toch niet evident.
0: Nee, dat is uitzonderlijk. Ja, dat is waar.
1: Hij had een hele speciale stijl van drummen. Ik ga nu iets zeggen dat jij misschien begrijpt, maar ik niet.
0: Ik ben ook heel benieuwd.
1: Blijkbaar haalde hij vaak zijn rechterhand van de hi-hat op het moment dat hij de snare drum aansloeg.
0: Ja.
1: Snap je wat daarmee bedoeld
0: wordt? Dat klopt.
1: Ah, ja, ik niet,
0: dus hij deed bijna nooit samen met hi-hat en snare taak. Hij liet altijd die tik op de hi-hat ervan tussen.
1: Ah, en dat gaf dan zo'n soort van speciale groove.
0: Ah, wel, dat gaf zo'n soort van check, toek, check, poef. Ja. Zonder dat hij tik, tik, tik.
1: Ja, ik snap het.
0: Die
1: Ja.
0: Voilà, dat. Goed, super interessante uitleg van mezelf.
1: Nee, maar ik snap het wel al meer dan daarnet. Ja. Hij was ook grafisch ontwerper, hielp ook mee aan de album Who's, podium ontwerpen van Rolling Stones. Verdiende natuurlijk ook miljoenen geld, waarmee hij heel, heel veel auto's aankocht.
0: Ah, ja.
1: Maar hij had geen rijbewijs.
0: Okay. Ja, dus om naar te loeren in de hangar.
1: Ja, exact dat. Hij vond dat gewoon mooie objecten. Hij zat er zelf ook nauwelijks in, zelfs ook niet als passagier.
0: Hij lag ergens soms onder,
1: olieverse.
0: Nee, oké.
1: Zowat aaien. Voilà.
0: Dat mag allemaal, hè. Allee.
1: Charlie Watts, Painted Black van de Rolling Stones, zou dus 85 geworden zijn vandaag.

0: Charlie Watts zou 85 geworden zijn vandaag op 2 juni. Rolling Stones en Paint It Black. Het is zo goed als 20 voor 9. Betekent dat we dadelijk het echt goede nieuws krijgen van de specialist ter zake.
1: Die gisteren nog in de lucht zat, maar vandaag beentjes op de grond met Freek Braakman.
0: Dat is voor zometeen.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo.
2: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje. Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
6: Thomas en Sien.

0: I Sat By The Ocean, dat is een mooi plan, dankjewel. Queens of the Stone Age.
1: De Goed Nieuws Willy.
0: 8:15.
2: Maar Freek Braakman die zat in de lucht gisteren. Goedemorgen Freek.
3: Goedemorgen, ik zit gewoon thuis aan mijn ontbijttafel vanmorgen.
0: Okay.
3: Alles,
0: wel,
3: is, alles is oké. Okay.
0: Ja, maar je was, je was gaan vliegen gisteren, maar het was echt zo professioneel met Delta Whisky Whisky ready to start.
3: Ja, dat is echt supergoed. De naam van mijn vliegtuig, maar ik wil via deze weg mijn collega Stef, van wie ik weet dat hij luistert elke ochtend naar Willy.
0: Ah, Stef Wouters. Ah ja, oké, okay, dag Stef. Goedemorgen.
3: Ja, hallo Stef, goedemorgen. Ik vond hem wel een beetje smalend toen hij de reportage aankondigde, waarin ik dus als piloot optrad voor twee collega's.
0: Wat heeft hij gezegd?
3: Ja, het was dus allemaal een beetje dat er toch niemand echt geweldig veel vertrouwen heeft in mijn vliegvermogen. En ik wil Stef bij deze eigenlijk gewoon uitnodigen om eens mee te vliegen met mij.
0: Ah, maar
3: zonder
0: dat
3: camera's. Mano.
0: Oké. Ja, maar voilà. Dat mag dus. Je mag nu ook met collega's vliegen, maar dat je dan ook met vrienden mag
3: Thomas,
0: vliegen?
3: Thomas, met iedereen. Ik mag met jou vliegen. Iedereen mag met mij mee. Ik mag in heel Europa vliegen. Dus stel dat je met mij eens naar Engeland wil of zo, dan kan ik jou gewoon, kan ik jou gewoon meenemen.
2: Maar ja, hoe
0: is dat? Dat is echt heel cool. Ja. Is dat met een ETA en al in vulle Freek? Of moet dat niet?
3: Als jij dat wilt, kom ik zelfs rond met zo'n karretje met tax-free parfum van die dingen.
0: Kort gerokt. Schitterend. Sorry, die tijd ons te ver.
3: Nog niet gezien, zeker.
0: Ja, welke heb ik uit wel al gezien, Freek, maar dat is een andere vraag. Desalniettemin, ja, graag hier nog over qua goed nieuws, dat lijkt me moeilijk.
3: Ja,
0: maar toch.
3: Ik ben geland gisteren, dat is op zich al goed nieuws natuurlijk. Ja. Maar het ging toch even over drummers, hè. Het ging over Charlie Watts. Ja. Wel, ik moest denken aan een verhaal van Keith Moon. Ken je Keith Moon nog?
0: Ja, dat is een van de beste drummers ooit, maar niet een van de fitste drummers. Zo.
3: Ja, wel nee, de goede drummer natuurlijk. Stand van minder, hè.
0: Nou, destructieve drummer, letterlijk. En figuurlijk, ja. Nou wel.
3: Exact. Dus Keith Moon, in 1973 was er een concert in San Francisco van The Who, waar Keith Moon dus de drummer was. En toen was hij zo weg dat zijn roadies hem van achter zijn drumstel hebben moeten halen. En tot drie keer toe. En de tweede keer was het echt redelijk definitief voor die avond toch toen. Ja. Waarop Pete Townsend ging rechtstaan en zei van ja, is er in plaats van een dokter in de zaal, is er een drummer in
0: en
3: de zaal?
0: En die drummers, ja, oké.
3: Okay. Ja, voilà. Er stond daar dus een brave jongen, Scott Halpin, 19 jaar toen, die had de kuts om recht te staan en zeggen, oh, ik wil het wel proberen.
0: Maar cool,
3: en die heeft toen drie nummers daar gewoon, die is daar gaan zitten en die heeft drie nummers naar volgens aanwezigen verdienstelijk gedrumd. Oh. En Rolling Stone heeft hem later dat jaar ook uitgeroepen tot invaller van het jaar. Dus dat was wel mooi. En waarom vertel ik dat nu? Omdat er dit weekend in Sydney iets vergelijkbaars is gebeurd. Oh. Er was een groot concert, 2500 man, dus uitverkochte zaal. En dat was een orkestconcert met alle muziek van La La Land, van de geweldige film met Ryan Gosling en Emma Stone.
0: Ja,
3: ja, voilà. Dus dat is eigenlijk, het hoofdpersonage kiest daar tussen de liefde voor de vrouw of de liefde voor de jazzmuziek.
0: Ja.
3: En ik ga de keuze nu even niet verklappen. Maar goed, de muziek daarvan, die heeft een Oscar gewonnen. En het orkest met de dirigent, die dat toen ingespeeld hebben, die zijn dus op tour met die muziek.
0: Mm-hmm.
3: Maar toen was het plots pauze en toen duurde het een beetje langer. En toen kwam de dirigent op het podium en die zei, ja, we gaan hier moeten afblazen, want de pianist is onwel geworden.
0: Mm-hmm.
3: En ik heb al rondgebeld, ik heb geen vervanger, er is niemand in het concert. Of in het orkest die dat kan. Tenzij er hier iemand in de zaal is die gewoon van bladmuziek kan beginnen spelen.
0: Ja.
3: Er zat een brave jongen van 21 jaar in de zaal, Sterling Nessa, en die zei, lief, zo gaat dat dan. Die zei, allee schat, je kunt ook
0: in de ribben.
2: Allee, zeg dat dan.
3: Probeer dat dan gewoon, steek je hand op. Enfin, die jongen heeft zich onder druk gezet. Die heeft zijn hand opgestoken, die is naar voren gegaan en die heeft er naar verluid een fantastisch concert gespeeld. Enfin, het zal allemaal wat geromantiseerd zijn, omdat natuurlijk iedereen het verhaal kende. Dus die jongen, dus heel dat orkest zit daar dan in galakostuum en die jongen in zijn wit linnen hemd, die heeft daar een geweldig concert gespeeld met een stuk improvisatie ook in. En dat was fantastisch.
0: Amai.
3: Staande ovatie.
0: Wauw.
3: En ik, een ontroerend verhaal vond ik dat.
0: Maar dat is gewoon, dat is echt schoon, hè.
2: Zeg maar, het is hier vandaag een thema-uitzending rond muzikanten en instrumenten aan het worden. We hebben het
0: totaal
2: over
0: per ongeluk,
2: niks anders gehad.
0: Je sluit er helemaal bij aan, Freek. Dus
3: het, ook, het is toch mooi, dat proberen we altijd te doen. En ik dacht, we halen er nog een les uit. Voor jullie zelf misschien, want ik kan mij voorstellen, jullie staan elke ochtend op. Wat is het om 3:30? Dat vind ik verschrikkelijk. En ik kan mij voorstellen dat je soms denkt, waarom doen wij het allemaal? Dus voor jullie allebei, mocht je ooit aan jezelf twijfelen als die wekker gaat om 4:00 als radiomaker over levenskeuzes, onthoud, everybody is a star, als je maar gelooft in jezelf.
0: Freek! Ik heb te hoog gevlogen, was er een zuurstoftekort of zo? Nee?
3: Ik heb een geaperitief achteraf, misschien is dat wel even klaar.
0: Het is melig een dinsdag, schoon.
2: Als de bond zonder naam nog vacatures heeft, ik stoes door.
0: Ja. Oh, Freek.
3: Ik vind, er is nooit dat wat menselijke warmte in de wereld.
0: Voilà, ik kan er nooit te veel aan zijn. Graag tot morgen, maatje.
3: Tot morgen.
0: Blijf op de grond vandaag. Hè. Ja.
1: De Goed Nieuws Willy.

Suffragette City van David Bowie. Dit is nieuw materiaal van Mauro. Zoals je weet heeft Mauro jong Alzheimer. Betekent dat het zijn gezondheid er niet op vooruit gaat. Maar is volop aan het samenwerken met de drummer van Deus. Met Stefanus Segers om heel veel materiaal dat hij nog liggen heeft. Want hij is een veelschrijver uit te brengen. Waaronder deze...

0: inderdaad. En zo steekt de Style Council Agency Palofsky anno 2026 de neus aan het venster. Ja, dat is het wel, dat sfeertje. Style Council. Sketty Politi ook een beetje. Echt supergoed.
1: Mensen gaan echt denken dat ze op een soort obscure muzikale snopradio terecht zijn gekomen.
0: Straks moet ik gewoon een kram in de vinger trekken. Ik ga het compenseren. Ik ben een beetje aan het gaan. Ik weet het. Maar het is allemaal goed. Het is zo goede muziek allemaal. Ja. Sorry.
1: Nee, ik leg het ook bij mij. Ik bedoel.
0: Ah ja, zo voelen we het niet. Maar geen probleem.
1: Die toetelzak is ook niet elke dag nodig. Hè,
0: ja. Nee, juist. Jij waren begonnen.

0: Animal Nitrate van Suede. Het is zo goed als de tijd voor het nieuws van 9.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren. Dat schrijft HLN. Bevoegd ministers Klarenval en Beenders hebben daarvoor een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
6: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze dus eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefast zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
5: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die haalt ons land dus niet. De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog zo'n half uur. Het is dus rekening houden met annulaties en vertragingen. De staking liep om 7 uur vanmorgen al af op Brussels Airport, maar ook daar zijn er nog vertragingen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Europa scherpt het terugkeerbeleid aan voor asielzoekers die geen groen licht krijgen om hier te blijven. Wie afgewezen is, maar niet terugkeert naar zijn land van herkomst, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Momenteel wordt nog geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond. Dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook 3 kinderen. Ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. En de tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze duivels in en tegen Kroatië. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
0: Music matters. Nog 1 uurtje samen, zeg. Allee.
3: Thomas en Sien.
0: Laten we eraan beginnen.
7: Het is al veel over muziek gegaan. Ja. Natuurlijk logisch, want je luistert naar Willy Music Matters. Maar
0: zeker,
7: ik wil het toch ook nog eens over de liefde hebben.
0: Oh ja.
7: Dat, muziek en liefde. Ook,
0: zeker, zeker. Ja. Eén pot nat. Ja. Het is gewoon ook veel goede muziek vandaag, hè? Zien, laten we eerlijk zijn. Toch?
7: Heel veel, heel goede muziek.

0: capaciteit van 6000 mensen, dus echt serieuze concertzaal.
1: Ja.
0: Daar had een man het idee om zijn vrouw op dat podium onverwachts ten huwelijk te vragen.
1: Okay.
0: Wat ik sowieso al, we hadden het er net over, ik vind dat niet de plek.
1: Ja, ik denk ook van, maar goed, laten we eerst eens luisteren.
0: Ja, okay,
1: want dan, dat zal ook al een beeld geven van, dus man, zag zijn kans gewoon tijdens het concert van wie of wat? Doet er niet toe. Maar ja, dus, een concert met veel mensen en dan plots gebeurde dit.
0: Ja, dus van het eerste stukje van wat de vrouw zei, is er geen audio. Want natuurlijk ging iedereen ervan uit dat hij ja ging zeggen.
1: Ja.
0: Maar ze zei dus nee. Dus dat geef ik al prijs. Waarop er dus alsnog snel een microfoon onder haar mond werd geschoven.
1: Ja, want dan werd het echt interessant.
0: Dan werd het echt interessant.
1: Dus het antwoord op de poezeboefke, wilt je met de vrouw? Nee, zot. En toen ging het zo.
2: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
1: Staande ovatie.
0: Voor die vrouw, maar terecht. Terecht. Groepsdruk van 6000 man die allemaal een romantisch, euforisch moment willen beleven van ze gaan trouwen en zij durft daar op dat podium nee te zeggen. Wauw, echt chic.
1: Ja, dat is toch waar. Ja. Maar plus ook, welke, dat is daar ook één, de eerste beste lul de behanger, die ik weet niet wat uitgespookt heeft, maar blijkbaar toch hier en daar van het pad is geraakt. En dan zijn kansje schoon ziet om voor zo'n volle zaal iedereen te vervelen met zijn Wiedergutmachungsschnitzel. Daar zit je toch niemand op te wachten ook.
0: Ik vind dat ook echt niet de plek. Dus, laat de mensen toch gewoon naar het concert kijken.
1: Dus kijk, werkt eerst wel aan jezelf.
0: Mooie boodschap.
1: Ja, zeker dan.
0: Willy. Jongens, toch, Lola Young is terug. En beter, sterker, straffer dan ooit. Zeker als je live beelden van haar shows op dit moment bekijkt. Wauw, ze staat er echt. Ik vind ze fantastisch. From Down Here heet de nieuwe single. Dit is Lola Young. Een zeer goeiemorgen.

0: gloednieuwe single van Lola Young, From Down Here.
1: Als ik al even naar de avond mag kijken, naar dinsdagavond. Iedereen kijkt toch een beetje uit naar vanavond. Ik bedoel, check hoe grauw het buiten is.
0: Ja, daar gaat het niet van komen vandaag. Zeker niet.
1: Maar het kan wel van Wim Oosterling komen, want die wint een, je kan bij hem een exemplaar winnen van een boek van de Rolling Stones, een biografie. En je kan ook tickets voor Jera On Air in Nederlands Limburg winnen met onder andere Papa Roach en die Offspring op de affiche. Dus dat zijn wel zeer mooie vooruitzichten, vind ik.
0: Zeker wel. Dit is Pearl.

0: Better Days van Liam Gallagher.
1: Liam Gallagher wordt de ambassadeur voor Brighter Sound. Dat is een goed doel voor de muziekscene in Manchester. Het beste daaraan vind ik. Dus hij heeft dat dan gecommuniceerd. Ik ga daar ambassadeur voor zijn. En je maakt ook nog eens kans op mijn eigen gedesigneerde, uitverkochte Adidas Special schoenen.
0: Ah ja, wauw.
1: Dus dat dan ook wel.
0: Zeer goed, dank u.

0: Better Days van Liam Gallagher. Het is ondertussen 20 over 9 dadelijk. Eigenlijk, laten we eerlijk zijn, de ultieme papa-song.
1: Ja.
0: Echt een heel goeie.
1: Maar pas op, ze zijn viral gegaan op TikTok, dus ze verbinden wel jong en oud.
0: Ah, kijk, voilà.
1: Ja.
0: Maar toch, echt een papa-song. Ja. Nou, goed.
2: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
3: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
7: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
6: U heeft toch geen binge-probleem?
7: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go
8: Yellow! Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Allee, verras mij eens.
9: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
11: Dat ga ik eens proberen.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
14: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Echt, een heel jaar.
6: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
16: Wit-wit?
17: Of net niet-wit?
16: Maak het mooi bij je thuis.
18: Colora!
16: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
19: Thomas en Sien.
0: Ik zei toch de ultieme papa-song? Steely Dan, de prachtige Ricky, don't lose that number. Goedemorgen.

0: van Steely Dan.
1: En het feit dat dat terug viraal gaat, wil toch zeggen dat de jeugd echt ook wel goed bezig is.
0: Dat het allemaal goed komt.
1: Ja,
0: zeker wel. Maar ja, dat was dat is ook niet op TikTok, hè? Dus weet niet hoe het viraal is gegaan.
1: Nee, maar het is wel gebeurd.
0: Maar het is gewoon gebeurd, het belangrijkste.
1: Dit had een hele goede laatste plaat kunnen zijn in het thema jeugdigheid. Ja. Maar kijk, we draaien hem nu wel. Die Haunted Youth, gloednieuwe single. Dit is Forget Me en zometeen muzieknieuws met een nieuwe single van Greta Van

0: Sorry, maar ik wil even... Ja. Het is ook te vroeg voor de laatste plaat, maar het betoog van Gilles, net doorgestuurd voor een laatste plaat die bij oudere woorden aansluit. The Strokes met Last Night, want bij oudere woorden als meer kans op beroertes. Oh. En het kan ze maar even de laatste nacht zijn.
1: Ja. Ik hoop nu wel dat je maandag nog gaat. Het zou wel triestig zijn.
0: Een beetje, ja, maar Sien, dat zeg je ook alleen maar omdat je op een tractatie rekent. Laten we eerlijk zijn. Want dat is het enige waar je gaat echt meteen gaan loeren. Staat er al iets op tafel? Maar goed, dit terzijde.
1: Nee, een invaller voor jou inwerken is ook zoveel werk. Dus liever niet.
0: Dat is een van de mooiste dingen ooit gezegd tegen mij. Dankjewel. Oké, okay. The Hounds at You.
2: Dit is het muzieknieuws
0: van dinsdag 2 juni. Merci.

0: je kan maar beter blijven leven. Zeker nog tot november, want dan gaat Graham Coxon solo spelen.
1: Ah.
0: Die had tot nu toe slechts één show aangekondigd. Hij was nog redelijk bescheiden, want hij dacht van, gaan mensen daar naartoe komen? Ja, natuurlijk komen mensen daar naartoe. Ja. Dus die heeft nu extra tourdata aangekondigd, wel nog steeds enkel aan de overkant. Dus in Edinburgh, Manchester, Bristol en Brighton. Daar gaat hij spelen vanaf 22 november tot en met 26 november. Ja, de hoop is dan wel toch dat hij ook naar hier komt. Maar ja, bon, ik denk wel dat heel veel mensen de oversteek gaan maken om die Graham Coxon is solo te zien. En voor mij misschien nog een grotere reden om ook eens naar Londen te gaan. Want de eerste kunsttentoonstelling van Jack White is daar geopend.
1: Oh.
0: These Thoughts May Disappear. En ja, waar is die tentoonstelling? Ja, op een fantastische plek. In samenwerking met Damien Hirst in zijn atelier. Of in zijn exporuimte. En het zijn zowel schilderijen als ook meubels. Want Jack White is ook ooit textielbewerker geweest. En je ziet ook echt beelden dat hij heeft gemaakt. Het is echt van alles hoor. Elkaar, met heel veel kleur. Ik denk dat ik ben er echt fan van wat ik nu zie. Nu dus open tot en met 13 september in Londen, de expo van Jack White.
1: Verjaardag van Charlie Watts, dat wist wel, maar wat is er nog voor nieuws?
0: Ja, Mick Jagger heeft dan toch gehint op een nieuwe tournee van Rolling Stones.
1: Allee,
0: je weet natuurlijk dat nieuwe album eraan komt. Je weet ook dat vorig jaar een hele tournee is afgeblazen. Ja. Enfin, die tournee is nooit aangekondigd, maar het was een beetje een publiekje, omdat die tournee normaal ging komen. Maar nu zegt hij, ja, ik voel dat we echt dolgraag terug op tour zouden gaan. Ik kan niet wachten. Maar dan zegt hij wel, ik denk wel nog niet dat het voor dit jaar zal zijn. Het zal eerder voor volgend jaar of daarna zijn.
1: Ja, die zijn al 80 en
0: ja, daar wil ik denk van, doet wel nu.
1: Ik zit er niet te lang meer wachten. Ja. Zeg, maar goed.
0: En nog Rolling Stones nieuws, want vanavond in de avondspits van Wim Oosterlink kan je een biografie van de Rolling Stones winnen.
1: Hola.

0: zeer opmerkelijk stemgeluid. Hè?
1: Ja, maar... een paar weken geleden nog hadden ze ons op het verkeerde been gezet met een rare Instagram-post waaruit bleek of leek toch dat ze zouden stoppen. Maar niets was minder waar, het was een tease naar een nieuwe single en wel deze. Play Your Games. Voorlopig geen voorloper van een album of shows of zo. Daar is niets van aangekomen.
0: Kan nog komen, hè. Ja.
1: Het is wel, je moet wel even terug wennen aan die totale uithalen van Josh Kishka, de frontman. Maar het heeft wel iets. Play Your Games van Greta Van Vliet.

0: vraag me soms af hoe hij het zijn strot gewrongen krijgt. Man, man, man, man, man.
1: Is het gepast als ik zeg van... Iets minder mag ook.
2: Ja, ik voel het. Ik voel hetzelfde.
1: Het is veel, hè?
2: Ja, het is veel, maar het is wel indrukwekkend goed gedaan.
1: Dat wel.
0: De nieuwe Greta van Fleet. Play your games. We hebben nog een laatste plaat nodig, jongens. Ik ga dat niet onder stoelen of banken steken. Het thema is jeugdigheid.
1: Omdat je natuurlijk maandag die vijf verwelkomt.
0: Het is vriendelijk verwoord, laten we het zo zeggen. Jeugdigheid dus. Suggesties zijn welkom via de video.

0: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
8: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
9: Volkswagen. Thomas en Sien.

0: Coast. Jongens, wat heerlijke liederen allemaal vandaag. Kan niet op. Dus de laatste plaat in het thema jeugdigheid is welkom. Er zijn al wat mooie suggesties, maar er kunnen we nog altijd bij.
1: Deze band hoorde je de voorbije twee weken nog het vaakst in de Willy Album 500. Maar het was wel Prince die de eerste plaats won. Enfin, maar The Cure ook fantastisch natuurlijk. Dit is Love.

0: Hier de melancholische fluit van Jente van Portland. Althans, dat denk ik dat een fluit is. Ik kan me vergissen.
1: Is dat dan niet die Mellotron? Nee.
0: Nee.
1: Oké. Ik heb niks.
0: Dat gewoon de fluit van

0: binnen, Annelies. Je bent welkom.
1: Het is hier ook van u, hè?
0: Niet studio, tour studio. Oké.
1: Okay. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annelies. We zijn net naar Portland aan het luisteren. Dus we hebben nu nog Lemonheads. En dan de laatste plaat. Nog vragen, Annelies?

0: Mrs. Robinson van Lemonheads. 5 voor 10. Stralen. Het nieuws van 10 uiteraard. En meteen daarna Classics met Annelies. Daarnet stond je microfoontje nog niet open, Annelies. Alles,
1: ja, niks marcheerde hier, maar nu werkt alles.
0: Alles staat op punt. Er is geen enkel excuus meer. Meteen na het nieuws van 10. Specialekes vandaag?
1: Ik ga op zoek naar protestsongs. In opdracht van Catherine een beetje. Die gaat vanaf zaterdag Sunday Bloody Sunday maken. Dus als mensen er hebben, die mogen nu al toekomen in de app.
2: Wij wouden ook heel graag helpen. Heb je misschien gezien vanmorgen in de vlog. Maar het is een beetje misgelopen.
0: Mag ja, het is ja. Maar ja, lang verhaal. Lang verhaal.
1: Lang verhaal, bekijk andere het op keer, de vlog.
0: Ja. Andere keer misschien. Ja. Amai, zoveel goede suggesties in het thema jeugdigheid.
1: Maar het is een suggestie van Dirk, Bart en Karen onder andere geworden.

0: Jubilee presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren. Dat schrijft HLN. Bevoegd ministers Klarenval en Beenders hebben daarvoor een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
5: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefast zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
4: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die haalt ons land dus niet. Het parket wil 3 Nederlanders vervolgen omdat ze ex-minister van Justitie Vincent van Quickenborne wilden ontvoeren, dat schrijft het Nieuwsblad. De feiten dateren van 4 jaar geleden. In de buurt van zijn woning vond de politie een auto met onder meer wapens. Van Quickenborne en zijn gezin moesten toen ook onderduiken in een safehouse. De politie pakte uiteindelijk 6 verdachten op. 3 van hen zullen nu mogelijk voor de rechter moeten komen. En de vete tussen Aalst en Dendermonde is erkend als erfgoed. Dat hebben de burgemeesters toch beslist, omdat de ruzie al teruggaat tot in de middeleeuwen. Volgens de burgemeesters van Aalst en Dendermonde is het conflict een prachtige vete tussen 2 steden zonder haat of agressie. Gewoon 2 steden met een gezonde overtuiging dat de ander net iets te veel zelfvertrouwen heeft. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
2: Music Matters.
0: Classics. Annelies Orie.

Ja, ik weet het. Het lijkt terug herfst. Maar al die regen, dat is gewoon goed voor uw gazon, voor de plantjes, voor de haag, voor de bloemen. Komt allemaal goed. En ik ga je helpen vandaag. Ik ga gewoon heel veel platen draaien waarbij jij denkt... Ah, dit voelt wel een klein beetje als zomer. The Whitest Boy Alive is de eerste met Island.

Good Riddance, oftewel Time of Your Life van Green Day. Ik heb ook gedacht aan een stevige portie energie op deze grijze dinsdag. En die komt in de vorm van Guano Apes. En Open Your Eyes.

0: Steve Miller Band. Je weet ondertussen, nu zaterdagochtend kun je lekker ontbijten met Katrien Moerkerke hier op Willy. Van 10 tot 12 gaat ze 4 zaterdagen lang Sunday Bloody Sunday maken. Een programma over protestsongs. Want ja, Katrien die is VTM nieuwsanker. Die staat elke dag midden in de actualiteit. Maar ze heeft ook een grote passie voor muziek. En hoe kun je actualiteit en muziek beter koppelen dan in protestsongs? Nu, wat wij deze week gaan doen hier in Classics, dat is haar een klein beetje inspiratie geven voor die playlist. Dus als jij fijne protestsongs hebt, hard, stevig, met veel betekenis, laat maar weten in de Willy-app.
1: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De ketelaren voor de Bruyne.
4: KLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Doku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
12: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
13: Oei, wacht ze.
14: Rustig,
13: eventjes niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
14: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
12: Prima, prettige avond.
13: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
15: Ja, ja, zeker dat.
16: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
17: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
18: Classics. Annelies Orrie.

Lazy Sunday van de Small Faces. Nu zaterdag hebben wij ook een nieuw programma hier op Willy. Dat heet Sunday Bloody Sunday. Ja, Thomas heeft er vanochtend al mee gelachen op zaterdag. Sunday Bloody Sunday. Maar het komt helemaal goed. Katrien Moerkerke die gaat allemaal protestsongs draaien. Ik had wat inspiratie gevraagd. Laten we zeggen dat ik nu al blij ben dat ze 4 zaterdagen heeft om al die nummers te draaien. Want jij kunt zo... meer dan 4 uitzendingen vullen als ik de Willy-app zie. Ik krijg heel veel toffe nummers binnen. En ik speel die zeker allemaal door aan Katrien. Straks ga ik er ook al eentje draaien. Nu Jackson Browne en Muse na elkaar.

Jackson Browne. En Running on Empty, komende maandag 8 juni. Dan is het zover. Dan wordt onze eigen Thomas de Soete 50. En Sien en Thomas die eindigen.

0: actie. Want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.

0: The Afghan Whigs en Debonair. Komende zaterdag is het van dat. Dan maakt VTM-nieuwsanker Katrien Moerkerke haar radiodebuut hier bij Willy. 4 weken lang vermengt ze haar passie voor actualiteit en geschiedenis met haar liefde voor muziek. En dat doet ze in Sunday, Bloody Sunday. 2 uur lang draait ze bekende en minder kende protestsongs. Nummers die bijvoorbeeld commentaar geven op de samenleving, de politiek, op oorlog en ga zo maar door. Wij geven haar de hele week wat extra inspiratie voor de playlist hier in Classics. Een hele goede morgen, Lenny. Hoe is het daar vandaag in Liverpool?
1: Goedemorgen, Annelies. Minder goed als vorige week. Meer regen, maar niet zo koud. Dus
0: Oké. Zeg, je had een hele fijne protestsong doorgestuurd. Vertel eens, wat mag ik draaien?
1: Jij mag draaien. The Times They Are Changing van Bob Dylan.
0: Ja, natuurlijk, Bob Dylan.
1: Inderdaad. Misschien niet per se echt een protestsong, maar het speelt wel in op de tijdsgeest van toen het nummer was gemaakt en gereleased.
0: Ja, want waar gaat het precies over? Volgens mij is het iets met dat hij zoiets heeft van ja, we worden allemaal onverschillig en zo. Is dat dat nummer?
1: Het waarschuwt een beetje de gevestigde orde, zeg maar, van die tijd over maatschappelijke vernieuwing die op komst is. De tekst gaat een beetje over de generatiekloof en roept ook een beetje de huidige oude generatie van toen op om de progressieve beweging niet te blokkeren.
0: Prachtig. Maar ik denk dat Bob Dylan het veel beter kan vertellen dan wij samen, toch?
1: Daar ben ik zeker van.
0: Oké, we gaan luisteren naar Bob Dylan en The Times They Are Changing. Dankjewel, Lenny.
1: Dankjewel, Annelies. Willy.

Bob Dylan en The Times There Are Changing, de protestsong van Lenny. Thomas die probeerde vanochtend trouwens ook in de vlog mondharmonica te spelen met zo'n headset, hè, dat je ook nog tegelijkertijd je handen vrij hebt om gitaar te spelen. Ik zou eens gaan kijken. Als je nog niet heel hard gelachen hebt vandaag, ga je het dan doen.

0: Over een dikke maand is het eindelijk zover. Op vrijdag 3 juli komt die XX terug bij elkaar, of toch in België. Dan staan ze op Rock Werchter. Ik kijk er nu al ongelooflijk naar uit. Zometeen Lenny Kravitz.
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 11 uur.
0: Goedemorgen. Tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. Je betaalt vanaf morgen dan maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 gaat het om maximaal 1,95 euro. Dat is 1,5 cent meer dan vandaag. En ook diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder. Je betaalt dan 2,08 euro per liter. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Energieminister Mathieu Biet heeft een nieuw noodplan klaar om de oliebevoorrading in ons land te garanderen. Dat schrijft de Morgen. En dat is nodig door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens het nieuwe plan moeten bedrijven onder meer 3 keer per week rapporteren hoeveel olie ze nog op voorraad hebben. En als het nodig is, kan een crisiscel beslissen om olie te rantsoeneren. Europarlementslid Asita Kanko verdedigt het nieuwe Europese terugkeerbeleid. Afgewezen asielzoekers die niet zelf naar hun thuisland terugkeren, kunnen opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs buiten Europa. Kanko noemt dit de eerste echte migratiedeal van Europa.
6: Ik ben tevreden dat er vooruitgang is geboekt. Het gaat over mensen. Dit is juist een zeer humane beslissing, want mensen worden niet meer in het wild gelaten en in de handen van mensensmokkelaars. De overheid zegt weer, ik ben aanwezig in volle respect van alle fundamentele rechten.
0: Momenteel wordt geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd en dat cijfer wil Europa dus omhoog. Wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we ook buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.
4: Music Matters.
5: Classics. Annelies Orrie.
0: We doen Lenny Kravitz en Metallica na elkaar. Wat zeg je daarvan? Goedemorgen.

The Unforgiven van Metallica. En ondertussen zie ik alweer zon vanuit mijn studioraam. Dus het belooft toch een beetje een mooie dinsdag te worden. Zeker als het aan de muziek ligt. Zo meteen nog The Smiths en Amy Winehouse. Maar nu Luuk de Vos met Gorky. En Anja.

0: How Soon Is Now van de Smiths. Straks dan duiken we nog eens in jouw nummer 1 van de Willy Album 500. De hele week hoor je nummers uit de plaat waarvan jij de voorbije weken hebt beslist. Dat is het beste album aller tijden. Maar eerst nog Sida Swoon en Manic Street Preachers na elkaar.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Caraïbisch blauw
7: of tropisch groen.
6: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: Willy.
10: Music matters.

0: Thinking About You All The Time van Zita Swoon. En weet je nog, de nummer 1 van de album 500 afgelopen vrijdag. Dat was Purple Rain van Prince. En dat is dus ook ons
1: album van de week.
0: Ja, en daar duik ik de hele week in. Stel je even voor, je bent het lief van Prince en je mag dus meewerken aan zijn plaat en zijn film Purple Rain. Meer nog, je mag zijn tegenspeelster zijn, dus jij krijgt de vrouwelijke hoofdrol. Maar net voor de opnames krijgen jullie ruzie en het is zo heftig dat jullie uit elkaar gaan. Conclusie, je wordt vervangen door een ander meisje dat zowel als actrice, maar ook als zangeres mag meespelen. Dat gebeurde met Denise Matthews. Van Prince kreeg ze de artiestennaam Vanity. Hij wilde eerst Vagina, maar dat heeft ze toch maar wijselijk geweigerd. En na de breuk met Prince ging het eigenlijk van kwaad naar erger met Denise. Ze raakte verslaafd aan drugs, ze stierf bijna aan een overdosis. En toch gooide ze haar leven daarna nog radicaal om. Ze stopte met acteren en met zingen. Ze ging voor een kerk werken. Het kwam bijna goed. Maar de drugs die hadden haar lijf zo kapot gemaakt dat ze toch vrij jong stierf. Wanneer? Op 15 februari 2016. Toen Prince het nieuws hoorde tijdens een concert in Australië, brak hij op het podium in tranen uit. En een goede 2 maanden later stierf hij zelf ook. Denise en hij werden allebei 57 jaar. Ik vind dat toch een straf verhaal. De vervangster van Vanity, dat was Apollonia Cotero. Zij is uiteindelijk te zien in de film Purple Rain en te horen op het album. Zo ook op het nummer uit de plaat dat je vandaag hoort. Dit is Prince met Take Me With You.
1: Classics. Annelies Orrie.

in de deuropening achter Prince. Ze verdient ook vandaag nog altijd geld aan die tijd met Prince, want ze heeft er zelfs een podcast over, Apollonia Studio 6. Ga maar eens kijken op YouTube. Door met Classics nu. De dinsdag verdient wel een klein feestje, hè? En wie beter dan Blur om daarvoor te zorgen? Dit is Song 2.

0: Goeie reminder. Over 2 dagen ben ik 10 jaar getrouwd. Nog niks gepland. Ik heb ook nog geen cadeau. Moet dat bij 10 jaar getrouwd? Moet je aan cadeaus geven? Als je tips hebt, mag je die altijd doorsturen in de Willy app. Dit was Billy Idol met White Wedding.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer...

0: Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
4: Amai, het is echt eenvoudig.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
10: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4,859. Info op volkswagen.be.
0: Willy. Music matters.

0: Stijn die stuurt Annelies cadeau voor 10 jaar getrouwd. Dat moet toch niet? Dat jij er nog altijd bent, dat is toch het schoonste cadeau. Ja, omgekeerd wel. Die mens verdient eigenlijk echt een standbeeld om na 10 jaar nog altijd met mij getrouwd te zijn. Maar misschien is dat wel iets zo. Een standbeeld van mijn man in klei op ons terras. Ik ga eens kijken.
1: De kettingrokker.
0: Nico uit Leuven, die koos gisteren voor The Love in Spoonful en Summer in the City. En daar ging Thomas op verder met dit. Yeah.

Tom en Summer. Soms moet het niet zo heel moeilijk zijn. De vraag is nu, wat link jij daaraan? Wat zet je na Summer van Buffalo Tom? Ga je verder met Buffalo, iets met Tom doen of nog verder op de Zoomer? Kan allemaal. Als je nog niet helemaal door hebt hoe die kettingrokker precies werkt, ik ga nu ook kettingrokken, want zometeen draai ik de mens met Dit is mijn huis na Beeld van de House Martens.

De Mensen, dit is mijn huis. Gisteren nog draaide Roos de nieuwe single van De Mens. Dat was een duet met Helena Xarek van Maria Iscariot. Dat komt al een klein beetje in de buurt van dit Maria Iscariot. Je hoort hier de Sex Pistols met ook een protestsong als je wil. Hiermee lieten ze weten, ja, in dat Groot-Brittannië niet veel te beleven. Veel werkloosheid, veel gedoe. Misschien ook nog wel eentje voor Sunday Bloody Sunday met Katrien Boerkerke. Vanaf nu zaterdag, dit is Pretty.

0: Geschreven toen Van Morrison amper 18 was. En gebruikt voor zijn groep Them. Gloria, zometeen krijg je Neil Young.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yep. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy. Music matters. Willy. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. In Middelkerke is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje glipte thuis weg en is daarna in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
6: Oma van het meisje is hier in de straat, heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoekingen gestart met gans het korps. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
5: Hij vertrok toen naar het werk. Op de E34 richting Kust tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Dat gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
7: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld. En die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
5: De man bleek onder invloed van alcohol te zijn. Tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. Je betaalt vanaf morgen dan maximaal €1,87 per liter. Voor benzine 98 gaat het om maximaal €1,95. Dat is 1,5 cent meer dan vandaag. En ook diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder. Je betaalt dan €2,08 per liter. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Kunstenaar Wim Delvoye is ook in beroep vrijgesproken. Hij werd beschuldigd van misbruik van vertrouwen en diefstal omdat hij een kunstwerk verkocht zou hebben aan 2 verschillende kopers. Maar daar is volgens het Gentse Hof van Beroep niets van aan. Delvoye reageert opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is. Er komt kritiek op het aangescherpte migratiebeleid dat Europa heeft goedgekeurd. Vooral dat afgewezen asielzoekers die niet zelf naar hun thuisland gaan naar terugkeerhubs buiten Europa gestuurd worden, noemen mensenrechtenorganisaties gevaarlijk. Floor Didde van 11111.
8: Wij noemen het daar deportatiecentra waar mensen worden opgesloten. En dus Italië heeft een akkoord met Albanië gesloten. We zien nu al dat de medische situatie van mensen ook zeer moeilijk is en waar mensen inderdaad vastkomen te zitten zonder enig perspectief. Wij waarschuwen voor dat soort voorstellen. Wij denken dat zij niet de terugkeercijfers omhoog zullen duwen en dat zij vooral een heel grote menselijke kost zullen hebben.
5: Ze hopen de wet nog tegen te houden. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden. Maxima rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar ook overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien. Lokaal met onweer en blijft zo'n 19 graden dan.
4: Music matters.
1: Classics. Annelies Orie.

Ik zie net dat er weer een Willy in de gazet staat. Onze goed nieuws Willy Freek Braakman. Hij heeft een collega van het laatste nieuws meegenomen op een vlucht. Hij heeft onlangs een vliegbrevet gehaald. En daar staat een heel artikel over in het laatste nieuws. Je kunt nu eens gaan kijken. Ik vind het wel tof. Want hij vertelt daar vaak over bij Thomas en Sien. Maar nu heb je er ook beeld bij. Dat is toch tof, hè? Dit is

0: deze zomer de kans hebt om naar de Scabs te gaan kijken, zeker doen. Stijn Meuris was laaiend enthousiast over hun concerten Blue Spear. Ze spelen binnenkort nog op Moonfeest, op Rock Zottegem, op het Groot Verlof in Leuven en ook op de Summer Sessions in Turnhout. Dus als je kan, ga eens kijken. Zometeen Cake en Arctic Monkeys na elkaar en daarna gaan we kettingrocken. We gaan door op Buffalo Tom en Summer. Als je nog een suggestie hebt voor daarna, stuur maar door in de app. Oh.
1: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
7: Immoscoop!
8: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
6: Och, jongens.
5: Dat is wel een held, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, mam!
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Allee, verras mij eens.
12: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
14: Dat ga ik eens proberen.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
16: Citroën.
15: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
17: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n €141 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €141 miljoen van vanavond. Online of in je winkel.
18: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
19: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Zeg Jasmin,
22: uh-huh.
21: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
22: Uh-huh.
21: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
22: Dat klopt.
21: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
22: Yes.
21: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
22: Joehoe.
21: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
22: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
21: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
22: Ja, zeker. Ja.
23: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
24: Really? Music that matters.

0: The Distance.
1: De Kettingrocker.
0: Gisteren zijn we een compleet nieuwe muzikale ketting gestart. Elke dag komt er bij mij en bij Roos een schakel bij. Een schakel die jij kiest. En nu wouden we bevoort op Summer van Buffalo Tom. Dirk en Thomas die wilden naar dit.

op Marley. Dit kwam ook vaak binnen. Grantley Buffalo en Fuzzy. En Steve die wist dat Nene Cherry ook een liedje met Buffalo heeft.

0: Buffalo Stance. Maar we gaan toch iets anders doen vandaag. Een hele goede middag, David.
1: Goedemiddag, Emily.
0: Zeg, je hebt een hele toffe kettingrocker doorgestuurd. Er kwamen weer veel goede suggesties binnen, maar jij hebt net iets verder gedacht. Want wat zet jij na Buffalo Tom en Summer?
1: Why Should We Wait van Soapstone. Heel simpel, Tom 3, zanger van Soapstone en Buffalo Tom natuurlijk.
0: Van Buffalo Tom naar Tom 3 van Soapstone, helemaal Belgisch ook. Ik ben heel blij dat iemand dat nog eens aanvraagt. Kunnen we dat nog eens draaien? Komt meestal alleen maar voorbij in de week van de jaren 90. Ik heb gelijk, hè?
1: Ja, jammer genoeg wel, want ze mochten veel vaker gedraaid worden.
0: Kijk, je hebt daar nu voor gezorgd. Why Should We Wait van Soapstone, ja, in de Kettingrocker. Dag, David.
1: Dank u, dag.

0: Timo schreef hierover in 1993. Dit had zo op een plaat van Lenny Kravitz kunnen staan. Soapstone en Why Should We Wait? Is waar. Hey Annelies, trouwens, ik heb nog geen goede dag.
1: Goedemiddag, Roos. Ja. Net iets vroeger als anders, maar is gezellig.
0: Hey, ja, maar... wel, maar ik hoor de Soapstone, die zijn weer bezig, hè. Nee. Dat waren twee broers, de gebroeders de Rie. Maar er is maar eentje, enkel de zanger, die verder doet onder de naam Stoneson.
1: Oké, en die kun je dus opnieuw zien spelen. Kijk, of wie weet, spelen ze dit ook wel, Why Should We Wait? Dat was trouwens de kettingrocker, hier moet je straks op voort bij Roos.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
0: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
0: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
0: Kalm, wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
0: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
5: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.

0: Hoe is het eigenlijk met de zon ondertussen?
1: She is away.
0: Nog altijd.
1: Oh. Dit hadden we gisteren moeten draaien bij jouw kunsttip. Eldorado in Brugge. Tip van Roos om in het weekend naartoe te gaan.
0: Ja.
1: Heb je weer fijne nieuwe muziek?
2: Ja, van Nederlanders uit Den Haag.

0: met blinkende ogen naar Ruben van Gucht te kijken die hier toevallig in de gang zit.
1: Dat is een vriend die passeert. Ik
0: ja, ja, ja, ja, ja. Nee. Alle vrouwen voor Ruben de Gucht.
1: Deze niet.
0: Lust for Life, weet je wat ik Lust for Life van krijg? Van alles wat er dus te rapen valt in de avondspits bij Wim. Zo maak je bijvoorbeeld kans op de bio.

0: cover de Rolling Stones, dat kan je winnen. Maar het is nog niet gedaan, want Wim heeft ook tickets voor deze groep. Combi-tickets uit voor Jarrah On Air. En The Offspring komt daar dus ook spelen. Voor nu, veel plezier met Roos.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
3: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag. Over een uur zullen er geen vliegtuigen meer vertrekken of landen in ons land. Het hele vliegverkeer valt stil tot 9 uur vanavond door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking en die wordt nu dus hernomen. Het heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. De controverse rond de busmaatschappij die betrokken was bij het drama in Buggenhout wordt nog wat groter. Amper 3 dagen na het ongeval reed een bus van hetzelfde bedrijf op dezelfde plek over de overweg. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten stonden op rood. Je hoort journalist Tim Leskroaat.
14: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Troost Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
13: Eerder raakte al bekend dat het bedrijf wist van het gevaarlijke rijgedrag van de chauffeur die betrokken was bij het ongeval. Daarbij kwam de man zelf om het leven samen met de begeleidster van het busje en 2 kinderen. In Middelkerke is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje is in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
15: Oma van het meisje heeft de politie opgebeld. Men is onmiddellijk de opzoekingen gestart. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
13: Hij vertrok toen naar zijn werk. En op de E34 richting kust tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Het gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
16: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld. En die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
13: De man was onder invloed van alcohol. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maxima rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer en blijft zo'n 19 graden dan.
17: Music matters.
3: Roos van Akker.
0: De Black Kids, die hebben er geen zin in vandaag. Toch een goede middag.

Rita Blackett en I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. Kan gebeuren, hè? Hey, welkom bij Willy. Ik heb meteen de nieuwste van de Foo Fighters voor je klaarstaan. Window. En als je tijd vindt, dan moet je de clip maar eens bekijken. Een glazenwasser neemt een wolkenkrabber onder handen. En de bandleden van de Foo Fighters die zijn zelf niet in de videoclip te zien. Wel zit er een Easter egg in. Een van de bewoners kijkt op tv naar

Hier zie je, zo kom je moeiteloos je dinsdag door. En de band die nu voor je klaarstaat komt net zoals de Beatles uit Liverpool. Ze hebben begin dit jaar hun tweede album Autonomy uitgebracht. En ze spelen ook op heel wat festivals in ons land straks. Stone en Monkey See, Monkey

0: She moves in mysterious ways. Dan zal het al zeker niet de silly walk zijn die ze doet. Die is van John Cleese, hè. Dankjewel, Bono. De presidents die zien het volledig anders wel, die mysterious ways. Je hoort het zo meteen.
1: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Sst, luister.
6: Summer deals.
5: Hoor je het ook?
6: Summer deals.
5: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
8: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
7: Ja, of twee abonnementen, of...
8: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
9: Of is dat vals spelen?
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Go Yellow!
11: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
11: Wat? 3?
7: Yep. Go for info naar telenet.be.
13: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
14: En ook uw budget vakantiepech?
13: Wat?
14: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
13: Oh nee?
14: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
15: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA.
19: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot.
16: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
16: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
16: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
0: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
15: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Wit-wit?
9: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
17: Willy.
1: Music Matters.

nieuwe single komt deze keer van een band uit Den Haag in Nederland. De Wodan Boys heten ze. Ze maken rock zonder pretentie en hebben een heel goede live reputatie. Ze zijn nu al zo'n 5 jaar bezig, hebben al 2 EP's uitgebracht. En sinds kort hebben ze ook Don't Be Silly gelost. Dat is een eigen versie van een niet eerder uitgebracht Golden Earring nummer. Opgenomen zelfs met zanger Barry Hay. Maar dat is dus niet wat ik je ga voorleggen van de Wodan Boys. Blindsided wel van hen. Dus laat zeker weten wat je mening hierover is. Over de Wodan Boys met Blindsided.

Wat vind je van Blindsided van de Wodan Boys? Nog best goed voor een Nederlandse band, stuurt Michiel met een smiley erachter. Tabo is spontaan beginnen luchtdrum te spelen. Die kunnen er wat van, schrijft hij. Carina vindt het een fijne rocksong, mocht voor haar nog net iets minder braaf. Sava wel, stuurt Karel. Steve die treedt een mening bij van iedereen die stuurt 13 in een dozijn. En wel, Steve, vandaag ben je de enige. En hij schrijft er ook nog bij, tevens te veel studiogevoefel in het nummer. Jo uit Waregem vindt het lekker 90's klinken. Bart vindt het niet slecht. Het klinkt zelfs als een typisch suede nummer. Dat is een serieus compliment. En Stijn die stuurt, ik sta mezelf er een beetje blind op. Ha, maar misschien moet ik hem nog een paar keer horen. En wel, wie weet komt hij hier op Willy nog een paar keer voorbij. Die Blindsided van de Wodan Boys. Dankjewel voor je mening. Op 26 september, je zult nog een klein beetje moeten wachten dus als je hen live aan het werk wil zien. Op 26 september, dan spelen de Wodan Boys op Pelter Skelter Indoor Fest in Overpelt.

0: Pearl Jam met Superblood, Wolf Moon. Het was volle maan, hè, afgelopen weekend. Dus als je slecht geslapen hebt, het was niet alleen door het onweer, maar zeker ook door die volle maan.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
7: Roos van Akker.

lied dat Jules Meyer op de muzikale kaart heeft gezet. Een Serge Gainsbourg nummer. Je suis venu te dire que je m'en vais. Haar echtgenoot van toen was er ook nog bij, onder de naam Floes. En Jules Meyer viert ook dit jaar haar 70ste verjaardag. En dat doet ze zelfs met jou, met een theatertournee. En oh ja, volgende week mag ik elke dag 2 duo-combi-tickets weggeven voor Dranouter, als je zou willen gaan. En nog niks hebt kunnen regelen. Deze dame staat er ook op het podium. Sylvie Kreusch en Kiss the Grass.

The Wolfbanes. Dit jaar bestaan ze 40 jaar. De band waar Lange Polle bij speelde ook, opgericht door Wimmeke Punk. Ze hebben zelfs een nieuw album, Sugar Skull, uitgebracht om dat te vieren. En ze spelen deze zomer ook op Rock Meldert. The Wolfbanes. En je mag de Duitse ausvaart nemen nu. Met ja, tuurlijk, Rammstein. MUZIEK

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy.
0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. Er vertrekken of landen geen vluchten meer in ons land. Het hele vliegverkeer valt rond deze tijd stil tot 9 uur vanavond door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Op Brussels Airport moeten daardoor zo'n 200 vluchten van en naar de luchthaven geschrapt worden. Intussen vraagt Brussels Airport reizigers om niet naar de luchthaven te komen. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking. Het heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. Amper 3 dagen na het drama in Buggenhout is opnieuw een buschauffeur door een gesloten overweg gereden. Dezelfde plek dus en het ging ook om een chauffeur van hetzelfde busbedrijf. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten waren rood, zegt journalist Tim Leskrawaat.
5: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Tros Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
4: Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. En ex-bondscoach Domenico Tedesco gaat aan de slag als trainer van FC Bologna in Italië. Dat heeft de ploeg zelf bekendgemaakt. Tedesco tekent er een contract tot eind 2028 met een optie om nog een extra jaar erbij te doen. Hij was op zoek naar een nieuwe ploeg nadat hij eind april werd ontslagen bij Turkse Fenerbahçe. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maximaal rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer en het blijft zo'n 19 graden dan.
2: Music matters.

Hier zegt Rainbow met Since You've Been Gone. We spreken eind jaren 70. Roger Glover zat hier aan de knoppen, de bassist van Deep Purple. En Richie Blackmore die zorgde voor de gitaarriffs. Hey, jazeker, je luistert naar Willy. Dat doe je. Blij om hier. Dankjewel. Ik heb je veel te geven, zoals The Scene en Sum 41. En voor nu kleurt het hier blauw, felblauw, met Blue Eye en Not The One.

Losing My Religion van R.E.M. Jen dan, een ex-belofte van ons, van Willy. Het is een Brugse. Haar nieuwste single is de perfecte opwarmer voor haar debuutplaat, die eind dit jaar verschijnt. Ze stelt het voor op 15 november in de AB Club in Brussel. Jen met Wild Child. MUZIEK

0: The Strokes naar de scene na dit.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson,

0: Mooie samen van de scene. Iets Belgisch nu. Zelfs onze nieuwe belofte van deze maand. Het is de nieuwe band Cheap Cult. Met muzikanten van School is Cool, Moon Eye, ook Dukes. Een nieuwe Belgische superband dus eigenlijk uit Gent. En onze belofte Cheap Cult en Formaldehyde.
1: Dit is de belofte van Willy.

Als je fan bent van Eels, heb ik fijn nieuws voor jou. Want een zeldzame verzamelalbum, Useless Trinket, met allerlei B-kantjes erop en onuitgebrachte songs, is sinds eind vorige maand weer volledig beschikbaar op alle grote streamingplatformen. Sinds nu dus eigenlijk, hè? Want het is nog maar net juni. Maar je had het misschien zelf al gemerkt. Je hoorde Eels met Mr. E's Beautiful Blues. Over nu naar Depeche Mode.

0: Absent-minded deden dan toch een beetje zomeren op je radio met Empowerment.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig,
5: eens niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

Sinds gisteren hebben we onze kettingrocker weer nieuw leven ingeblazen. Het ging gisteren van Summer in the City naar Summer van Buffalo Tom. Naar vandaag, Why Should We Wait van Soapstone. Wat zou jij er dan nu willen aanhangen? Stuur het me maar.

Oh zeg, met de vlam in de pijp. David Byrne samen met Brian Eno. Ze lachten met mensen met een boodschap op een t-shirt. Hè. David Byrne die staat trouwens ook op Rockwerchter binnenkort. En de Duitsers vallen nog eens binnen nu. Met Rheingold en Dreiklangs Dimensionen.

0: Ryan Adams zit met allerlei twijfels en dus vooral één vraag. Do you still love me? Het nieuws van 3 uur komt eraan.
1: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport gaan niet door door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Dat bevestigt de luchthaven. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil, zeker tot 9 uur vanavond. Je hoort Isan Shualekli van Brussels Airport.
7: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen en dus te wachten op verdere informatie van de luchtvaartmaatschappij.
6: Ook op de luchthavens van Charleroi, Luik en Oostende is er hinder. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. In Berlijn in Duitsland zijn 20 mensen gewond geraakt bij een ongeval met een tram. 3 van hen zijn er erg aan toe. De tram ontspoorde, botste tegen een paal en scheurde deels open. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Geen halve finale voor Magali Kempe in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor in de kwartfinale samen met haar Sloveense partner Andrea Klepac van het Tsjechisch-Amerikaans duo en de nummers 1 van de wereld. In 2 korte sets was dat 6-1 en 6-3. Kempe was de laatste Belgische in Parijs. Vanmiddag kunnen er pittige buien vallen, mogelijk met onweer, hagel en ook veel wind, maximaal rond 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op, ook morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden.
4: Music matters. Roos van Akker.
0: We gaan een niveau hoger. We gaan reizen met lange ei en dat is altijd naar omhoog.

Eind deze maand komen ze met een nieuwe plaat, de Wow Signal, die van Muse. Genoemd naar een uniek geluid dat door een astronoom werd ontdekt in de ruimte. Eind jaren 70 was dat. En het was zo indrukwekkend dat hij er wow bij schreef. Vandaar de Wow Signal. Matthew Bellamy heeft altijd iets gehad met de ruimte en met science fiction. En 26 juni kun je hun nieuwe beluisteren, die van Muse.

0: De Kettingrocker.
1: Wat stel je hier allemaal voor als nieuwe schakel om aan Why Should We Wait van Soapstone te hangen? Michael zegt, we gaan wel wachten. Hij dacht aan Morgen van Belgian Sociality. Muriel dacht aan de Stone Roses met I Wanna Be Adored. Jonathan wil naar Wait Any Longer van Balthazar. Christophe gaat van Soapstone naar Like a Stone van Audioslave. Stijn stelt Wait voor van M83. Dirk wil dan weer van een vraagteken in de titel naar een vraagteken in de band Therapy. En dat mag dan Die Laughing zijn voor hem. Gerry dacht aan Sisters of Mercy met A Rock and a Hard Place. Een rock is toch ook een steen, hè? Schrijft hij erbij. Jazeker, Gerry. Dries schrijft, Soapstone is van Gent. Dus heel kort en krachtig. En in Gent, en in Gent, en in Gent van de mens. Ode aan Negendust. Mooi allemaal, dankjewel. Maar het is Jo die voor de nieuwste schakel zorgt. Hij weet dat Tom Derie van Soapstone ooit nog heeft meegewerkt aan een project van DJ 44 van Christophe Michiels. Et voilà. Hier komt Ultrasonic 7 en Lips They Move.
0: De Kettingrocker.

0: Wat een stem heeft die Tom Dury. Hij doet verder met Soapstone ondertussen. Wel zonder zijn broer, onder de naam Stonesome. Je hoorde onze nieuwe schakel voor de kettingrocker dankzij Yo Ultrasonic 7 met Lips They Move.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Saban.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En... zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
20: promo koken.
21: Allee, verras mij eens.
19: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
21: Dat ga ik eens proberen.
19: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
22: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
23: Caraïbisch blauw
24: of tropisch groen.
23: Maak het mooi bij je thuis.
25: Colora.
23: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

one-hit wonder nu is Vic There van Department S uit 1980. Ja, want 2 jaar later is de band zelfs al uit elkaar gegaan door heel wat problemen onderling. Hun debuutalbum is daardoor zelfs pas uitgekomen in 2003. En wat leuk is om te weten, de titel komt eigenlijk van een echt telefoontje. Want toen de band in het kantoor van hun management in Londen zat, ging de telefoon. De receptioniste nam op en kreeg de vraag, is Vic there? En dit simpele, mysterieuze zinnetje vonden de bandleden zo fascinerend dat ze er meteen maar een nummer omheen hebben geschreven. Department S, en is Vic there?

10 juli dan brengen ze hun nieuwe album uit. Foreign Tongues heet dat. En Paul McCartney, Robert Smith van The Cure, Steve Winwood en zelfs ook drummer Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers, die hebben er allemaal aan meegewerkt. Er zou ook een tournee volgen, maar dat zal pas voor volgend jaar zijn. Dit was een nieuwe single uit die plaat, In The Stars. En je kunt bij Wim ook de biografie van de Stones winnen vanavond. Hier komt Arno met Vive Ma Liberté.

0: Isaac Crew met Colors. Beetje stilte voor de storm die komen gaat. Want Sams staat voor je klaar. En als het lukt, als hij er al is, dan komt Wim Oosterlink ook nog eens langs.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
7: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
8: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
7: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
8: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
7: Ah, ja?
8: En daardoor veel minder potten verf, hè?
7: Ah, bon?
8: Ja.
7: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
12: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
14: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
13: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
15: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
18: En ook uw budgetvakantiepech?
17: Oh, wat?
18: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
17: Oh nee.
18: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
19: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
18: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
20: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
21: Volkswagen.

0: Jill Wimmel.
1: Hey, Rosel.
0: Ik heb een vraag voor jou.
1: Ja,
0: ik ga hem gewoon stellen. Hè.
1: Stel hem.
0: Heb jij een favoriete winkel waar je graag naartoe gaat om cadeautjes te kopen en zo?
1: De Brico?
0: Ja. Wat voor cadeaus koop jij?
1: Nee, ik vind een Brico tof winkel, gewoon sowieso. Ik wil eigenlijk alles kopen. Dan de Dille en Camille en ook, maar vooral het Paard van Troje en Limerick. Bij ons in Gent, dat zijn twee boekenwinkels.
0: Ah ja, tuurlijk.
1: Maar iedereen is dan stromtverveeld dat ik weer een boek koop natuurlijk. Maar goed, ik kan niet anders.
0: Ja.
1: Kan niet laten. Ja, dat, waarom vraag je dat?
0: Omdat dat bij mij de HEMA is.
1: HEMA?
0: Want die hebben zoveel met Takkie. Ken je Takkie?
1: Takkie van dinges, van Jip en Janneke.
0: Ja, dat hoort van Jip en Janneke. Dat is een tackle, hè.
1: Maar die hebben zo...
0: Takkie de tackle.
1: Ah, Takkie is een tackle, dat wist ik niet. Ja. Maar die hebben zo de die mogen dat duidelijk op alles zetten, want die zetten dat op... Ah, die hebben zo de rechten.
0: Bordjes en... Ja, voilà. Maar de HEMA heeft sinds kort ook iets nieuws uitgebracht. Namelijk een nieuw parfum. Met een speciale fruitgeur.
1: Ja.
0: Niet frambozen, niet kersen, ook niet aardbeien.
1: Appelsien?
0: Raad eens welk fruit?
1: Appelsien?
0: Nee.
1: Appelmoes?
0: Nee.
1: Litchie?
0: Litchie? Nee.
1: Wacht even.
0: Het ruikt nog dan zo lekker.
1: Truif?
0: Nee.
1: Kiwi? Kiwi?
0: Nee.
1: Bosbes?
0: Het is iets raars, vind ik eigenlijk.
1: Ah,
0: ik denk dat het zelfs nog niet eens bestaat.
1: Een fruit dat niet eens bestaat?
0: Jawel, jawel.
1: Ah.
0: Maar dat een parfum met die geur nog niet bestaat...
1: Ah. Ja, dat weet ik niet.
0: Het is een perengeur dat het heeft. En ja, raad eens hoe het heet.
1: Hoe weet ik dan nu? Perengeur? Dat weet ik niet hoe dat heet. Ja. Hoe heet het? Wacht, pear and light. Nee, pear en ik weet het niet.
0: Pear and light.
1: Pear en...
0: Nee.
1: Pear... Ik weet het niet.
0: Het is ook niet perfum, dat had ook gekund.
1: Perfum, dat is
0: goed. Nee, dat is het niet.
1: Allee, dat is een gemiste kans.
0: Ik moet wel nog gaan ruiken of het lekker ruikt.
1: Ja?
0: Dat heb ik nog niet uitgeprobeerd, maar met zo'n naam kan het niet anders.
1: Naam?
0: De naam is... Heerli de Peerli.
1: Wat? Zeg nog eens.
0: Heerli de Peerli.
1: Dat is een naam voor een parfum.
0: Ja, van peren.
1: Heerli, dat is toch geen naam voor een parfum?
0: Nee.

Green Day en Boulevard of Broken Dreams. Morgen kun je hier tickets winnen. Meer dan tickets. Combi-duo-tickets voor Wijdje Rock eind juli. En vanavond komt Stijn Meuris weer langs met zijn Meurissie van 7 tot 9. Voor nu neemt Wim Oosterlink het over. En je kunt bij hem de biografie van de Stones winnen als je interesse hebt. Zeker luisteren. Dit zijn nog de Stranglers en Peaches. Dat is iets anders dan peren, hè? Is dat daar al een parfum van? Ik denk het wel.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy. Music matters. Willy.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag. Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros-Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggenhout. We kregen meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Het busbedrijf doet weinig of niets met klachten daarover, getuigt een ex-werknemster anoniem. Daarom hebben we haar stem vervormd.
8: Regelmatig waren er klachten, maar die klachten, daar werd verder niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had je een klachtenbestand, werd dat automatisch verwerkt. Daar helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
7: Vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggenhout opnieuw een buschauffeur van Tros-Beijaard door het rood licht was gereden op dezelfde overweg. Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport gaan niet door, door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Daardoor ligt het vliegverkeer in heel ons land stil, zeker tot 9 uur vanavond. Je hoort Ishan Chouwalaikli van Brussels Airport.
9: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen en dus te wachten op verder informatie van de luchtvaartmaatschappij.
7: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wordt lid van de Raad van Bestuur van de Pro League. Hij volgt Harm van Veldhoven van SK Lommel op. Boucher is ook voorzitter van Franck Borin uit 1B. Hij zal in de Pro League de ploegen uit de tweede klasse vertegenwoordigen. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden.
10: Your call cannot be completed at this time. It's showtime.
11: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
0: Wim Oosterlink.
12: Mijn eerste plaat is misschien een oplossing voor de staking in Zaventem. Helicopter.
13: Goedemiddag.

Lenny Lenny met Tambourine. Het is 9:04. Ik zit me al sinds vanmorgen af te vragen van welk examen had die man bij mij op de trein? Dus ik zat op de trein van Brussel naar Vilvoorde. En een beetje verder had er iemand die aan het bellen was en aan het vertellen was dat hij net in Brussel zijn examen gedaan had. En ik dacht, welk examen zou hij gedaan hebben? Dus ik heb zo'n beetje zitten luistervinken. Zeer onbeleefd, ik weet het. Maar ja, toen zijn we nu eenmaal. Hij zei tegen die persoon aan de lijn, zei, oh, het was een lachertje, zei hij. Het waren allemaal vragen van, het heeft vier poten en het blaad. Ik dacht, wat een vreemd examen. Maar toen had ik door dat bij wijze van spreken was. Het heeft vier poten en het blaad, als van, het waren gemakkelijke vragen. Bedoelde hij, heel makkelijk. Bijvoorbeeld zei hij dan, wat is het Noordkanaal? Het was blijkbaar, dus heeft hij gesolliciteerd of een examen gedaan voor een job met een Noordkanaal. En ik dacht van, wat zou dat nu zijn? Ik heb dus altijd geen idee, als iemand een idee heeft over welke job het gaat, als jij een job hebt met een Noordkanaal, kan

0: Beck was dat met Sex Laws. Volgens onder meer David uit Antwerpen is het een noodkanaal. Dus waar die man het over had op de treinen net, die een examen gedaan had, een noodkanaal met een T. Die mensen wou gewoon het woord zaadleider niet gebruiken in een volle noodslaar. In een volle trein, David. Misschien ook goed wakker, hè, voor een dinsdag, toch? Vind ik wel. Wacht, wie is dit? Ah ja, ik wil Bert uit Leuven, want ik denk dat die Bert het echt weet wat de oplossing is. Van welk examen die man deed. Bert, Wim Oosterlink van Willy. Goedemiddag. Welk examen is dat volgens jou?
1: Dat is een marathon-examen.
0: Hoe heet je dat?
1: Iedereen die in... omdat ik dat zelf ook gedaan heb.
0: Wow.
1: Iedereen die een radio gebruikt op een boot, moet daar een vergunning voor hebben. Ah. En daarvoor moet je dus een examen gaan afleggen in Brussel.
0: Ah, echt? Zo, is het een rijexamen, maar dan voor een boot eigenlijk, zo?
1: Nee, het is alleen maar over de radio dat het gaat. Over het gebruik van de radio aan boord van een boot.
0: Wow. En dus dat gaat dan over een noodkanaal en hoe rap dat je gaat uitzenden op kanaal 16?
1: Kanaal 16 is het standaard kanaal, hè.
0: Is dat?
1: Daar wordt alle communicatie op gebruikt, ja. Dus iedereen luistert op kanaal 16 en dan schakelt over naar een ander kanaal als dat nodig is. Als je met een boot aankomt aan een haven bijvoorbeeld, dan bereik je dat kanaal om contact op te nemen met de havenmeester om te vragen waar mag ik gaan aanleggen en zo verder.
0: Het klinkt alsof jij zelf een boot hebt, Bert.
1: Nee, ik heb geen boot. Nee. Maar ik heb wel dat examen gedaan.
0: Waarom heb je dat examen? Voor de lol of zo dat examen gedaan? Hè?
1: Beetje wel, ja, maar ik vaar regelmatig mee in iemand. Ah, en dan heb je dat echt
0: aan. Allemaal schitterend. Oh, Bert, blij dat ik het weet. Merci voor de hulp, Bert. Ik wens je een heel fijne dag. Tot de volgende, hè.
1: Oké, prima.

Royal Blood en Come On Over naar The Church and Under the Milky Way. Die vraagt, Milky Way, bestaat dat nog? Ik had dat graag. Bounty ook. Ja, bestaan nog allemaal, Steve. As we speak, op dit moment zitten er heerlijke Milky Ways in de wheelie-automaat hier. Hoeveel meter van mij? 30 meter van mij. Ik zweer nu dat het waar is. Heerlijk. Zo een beetje krokant. Perfect eigenlijk. Dirk reageert nog het volgende. Ah ja, over dat examen. Je moet dus een examen afleggen voor een boot, stuurt Dirk. En ik moet dat geloven, dat Gert Verhulst ooit een examen heeft afgelegd. Ja, alright. 3 voor half 5. Dit is de avondspits van Willy. Er is een nieuwe biografie uit van de Rolling Stones. Van een Amerikaanse journalist. Het boek heet toepasselijk The Rolling Stones, de biografie. Kom eens erop. Je kan een exemplaar winnen. Straks om 4:15 in Free Willy. En na 6 uur stuur ik je op onze kosten live naar The Offspring.

Lekker in de avondspits, familie. Lenny Kravitz en Always on the Run. Wat zat er in nieuws vandaag? Het is 4:55. Toen je zo hard aan het werken was, dat horen en zien je verging en je alle actualiteit gemist hebt. Eigenlijk maar één ding. Het vliegverkeer van en naar België ligt volledig stil. Om 2:00 is dat stilgevallen door sociale onrust bij luchtverkeersleider Skies. Je hoorde het ook al in het nieuws vandaag. Vanmorgen was er ook al een actie, een stakingsactie bij Skies. Maar om 9:30 hebben ze dan de vluchten hervat. En nu is er weer, dus eigenlijk twee op een dag. Ik vind, de NMBS kan nog iets van leren. De tweede staking vandaag zal volgens Brussels Airport duren tot 7:00 vanavond. Passagiers wordt gevraagd om niet naar de luchthaven te komen. Er zijn geen aankomende en geen vertrekkende vluchten. Ook op de luchthaven van Charleroi is het vliegverkeer stilgelegd. En melding uit Mechelen van Anja. De inwoners van Mechelen kunnen met hun shampoo naar buiten. Gratis douche, blijkbaar. Nu, zeer nat in Mechelen.

0: Garbage met I Think I'm Paranoid. Ik denk dat we een groep zoeken zometeen die verborgen zit in de zin. Zoek de artiest in de woordenmis zometeen.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
4: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
3: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
4: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
3: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
4: Humo!

0: De sensatie van vorig jaar. Geese met I See Myself.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: 16:45 we spelen Zoek de artiest in de woordenmist. Ik zeg een zin. Als je goed luistert, kan je daar de naam van een bekende groep in herkennen. Stuur die naam via de Willy app. Disclaimer, je kan er niks mee winnen. Goed, hier gaan we. Dus een groep, hè. Je gaat het niet geloven, maar weet je wie goed bevriend is met de Obama's? George W. Bush. Ik voel dat er een paar mensen ongelovig zitten te staren naar mij, maar als je denkt dat je het weet, stuur dat gewoon. Via de Willy app, graag. Nog eens? Je gaat het niet geloven, maar weet je wie goed bevriend is met de Obama's? George W. Bush. Hij? Nee, ja, gewoon sturen. Maar soms is het niet moeilijk. Soms is het niet ver gezocht. Oké, niet vaak, maar soms wel. Je gaat het niet geloven, maar weet je wie goed bevriend is met de Obama's? George W. Bush.

0: en GMT met Kids.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Dag Patrick uit Beringen. Patrick, goedenavond, goedemiddag. Onderweg van het werk naar huis, Patrick. Regent het daar of niet?
2: Nee, het
0: schijnt de zonnekaak. Okay, want ik kreeg bericht dat in Mechelen daarnet aan het regen was. De zin was, Patrick, je gaat het niet geloven, maar weet je wie goed bevriend is met de Obama's? George W. Bush. Iemand vroeg, de Obama's, is dat een muziekgroep? Nee dus. Wat was de oplossing? Wat heb je gestuurd via de Willy, Patrick?
2: Bush.
0: Bush. Ja, natuurlijk wel, Bush. Ja, soms, hè. Soms, meestal eigenlijk, moet je het niet ver zoeken. Zoek de artiesten, daar is het spel bekend voor. Niet ver moet zoeken. Zoek de artiesten, de woordenmist. Patrick, ik heb nog één vraag voor jou. En wat heb jij nu eigenlijk gewonnen, Patrick?
2: Juist, niks. Geen
0: kloten. Wat was ie? Niks, geen kloten. Patrick, heel fijne avond en tot de volgende, man. Zullen we eens, hè?
2: Dank je wel.
0: Salut.

Everything's in Anja is met gestuurde Bush. Echt? Is het dinsdag of wat? Geef maar toe dat je het niet gevonden had, Anja! Er is een nieuwe biografie uit van de Rolling Stones. Gemaakt door een Amerikaanse journalist. Die kan straks in Free Willy een exemplaar van die biografie winnen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros-Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggehout. Zo getuigt een ex-werknemster dat de firma weinig of niets doet met klachten over de chauffeurs. Ze deed dat anoniem, daarom hebben we haar stem vervormd.
5: Regelmatig waren er klachten, maar die klachten, daar werd verder niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had je een klachtenbestand, werd automatisch verwerkt. Helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
4: De voorbije dagen kregen we meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. En vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggehout opnieuw een buschauffeur van Tros-Beijaard door het rood was gereden op dezelfde overweg, terwijl de slagbomen naar beneden gingen. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen.
6: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
4: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Oekraïne beveelt meer dan 7000 burgers in de regio Kharkiv in het noordoosten om te vertrekken, omdat het daar te gevaarlijk is in die regio. Daar gebeuren de zwaarste gevechten. Vorige nacht voerde Rusland zware aanvallen uit met raketten en drones, vooral op Kiev en Dnipro. Daarbij vielen zeker 18 doden en 100 gewonden. Onze Rode Duivels spelen straks in en tegen Kroatië hun eerste van 2 oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK. Zeno de Bast ontbreekt door een blessure. Romelu Lukaku komt zeker niet aan de aftrap. Analist Gilles De Beelde.
7: Er zijn toch een aantal basisspelers die gaan ontbreken in deze wedstrijd, maar je komt maar best goed voor de dag hier met een hele sterke ploeg tegen dit Kroatië, want het is zeker geen evidentie om hier een resultaat te komen halen, maar dat is absoluut de intentie, want de bondscoach wil natuurlijk met het zo goed mogelijk gevoel richting dat WK afreizen.
4: Aftrap in Kroatië over een uurtje. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. En geen halve finale voor Magali Kempe in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor in de kwartfinale samen met haar Sloveense partner van een Tsjechisch-Amerikaans duo en de nummers 1 van de wereld. In 2 korte sets, 6-1, 6-3. Kempe was de laatste Belgische in Parijs. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op, morgen buien, maar ook af en toe wat zon bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag buien in het weekend. Meer zon, meestal droog en weer wat warmer.
8: It's showtime.
9: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
10: Ik weet niet hoe het bij u zit, maar hier is het op zijn dinsdags, wat dat ook wil zeggen. Oasis, goedemiddag.

muziek van Nothing But Thieves, dat was Evolution. Zometeen kan je de nieuwe biografie van de Rolling Stones in de wacht slepen. Geschreven door Amerikaanse journalist Bob Spitz. Serieus dik boek. Met blijkbaar heel wat opzienbarende feiten die we nog niet wisten over de Rolling Stones in het algemeen. En Keith Richards in het bijzonder. Enfin, lees ik in de krant. De Rolling Stones, de biografie, zo meteen te winnen in Free Willy. Hou je klaar met de Willy-app. Dit is Franz Ferdinand.

0: Ja, het is de Nederlandse vertaling. Michael van Franz Ferdinand.
1: Free Willy.
0: Kwart over vijf. 17. Vijf. Kwart over vijf. Vandaag in Free Willy kan je dus een exemplaar winnen van dat nieuwe boek. The Rolling Stones, de biografie. Serieus, een kanjer van een Amerikaanse journalist die Bob Spitz heeft. En dus de carrière van de Stones uitgespitst heeft. Ik heb drie exemplaren van dat boek. Je kan er nu één winnen. Het is net uit. Wat moet je doen? Ik ga een vraag stellen over de Stones. Jij stuurt het antwoord via de Willy-app. Als jij een exemplaar van dat boek in de wacht wil slepen. Goed luisteren. De titel is The Rolling Stones, de biografie. Dit is de vraag. Hoe heet het nieuwe album van de Stones dat ze aangekondigd hebben en dat volgende maand verschijnt? A. Lustrum Decisions on a Crooked Breakdown. B. In the Stars. C. Foreign Tongues. Of D. Gewoon The Rolling

E. Our last album. Of F. Move it to the left. Voilà. Dus hoe heet het nieuwe album? Lustrum Decisions on a Crooked Breakdown. B. In the Stars. C. Foreign Tongues. D. The Rolling Stones. E. Our last album. Of F. Move it to the left. Voor het boek van de Stones via de Readie app.

0: U2, de Harlem Shuffle, dat waren de Rolling Stones.
1: Free Willy.
2: Ik heb Flora aan de lijn uit Heisselbergen. Flora, hoe oud ben je? Flora?
3: 12.
2: 12 jaar. Hoe was het op school vandaag, Flora?
3: Saai.
2: Waarom, waarom was het saai op school?
3: Ja, ik heb wiskunde gehad.
2: Wiskunde, ja, dat weten we het wel, hè. Al wiskunde, dat weten we het wel natuurlijk. Oké, Flora, zeg, je hebt om een of andere reden meegedaan aan de wedstrijd voor het boek van de Rolling Stones. Dat is een heel dik boek. Ga je dat lezen, dat boek, Flora?
3: Misschien.
2: Volgens mij moest je meedoen van je papa. Zou het kunnen?
3: Ja.
2: Ah, vandaar. Oké, Flora, maar wat heb jij nog thans gestuurd via de Willy app? Welk antwoord heb jij gestuurd?
3: Voor een tongs.
2: Voor een tongs is goed. Ja, absoluut. Proficiat. Ja, jij wint voor jouw papa. Het is bijna vaderdag, denk ik. Kan je een boek cadeau doen van de Rolling Stones. Proficiat, Flora. Goed gedaan. Oké?
3: Dank u.
2: En ook Kissy uit Herselt en Sandra uit Maasmechelen hebben het juiste antwoord gestuurd. En winnen een exemplaar van de biografie, de Rolling Stones, de biografie van Bob Spitz. Flora, ik wens je een heel fijne avond toe en hopelijk morgen een leukere schooldag. Salut, hè. Dag!
3: Oké, dank u. Voor u ook.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat Live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Saban.
4: De Ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
5: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
6: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Allee, verras mij eens.
11: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
13: Dat ga ik eens proberen.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
15: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
16: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
18: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
19: Dus ook voor klanten.
18: Yep. Go for info naar telenet.be.
10: Wit-wit?
1: Of net niet-wit?
10: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Willy. Music matters.
7: I would like you to meet
5: Wim Oosterling.
7: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

Police met So Lonely in de avondspits van Willy. Straks is er EHBO, CWFS, dus eerste hulp bij ongemakkelijk café, werk- of familiesituaties, waarbij ik je help aan een mening over een actueel onderwerp. En het toeval wil, vandaag in België is er maar één actueel onderwerp, namelijk de staking van de verkeersleiders. Eigenlijk de twee stakingen van de verkeersleiders. Wat ze vanmorgen een staking had en vandaag is het al de tweede staking. Ik kan u al voorspellen dat de meningen op Facebook daarover niet eensluidend positief zijn, om het zacht uit te drukken. Een mening voor u daarover.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: Kaap, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
2: Kijk eens in mijn gast.
1: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
3: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: Dus Spearhead en People in the Middle in de avondspits van Willy. Het vliegverkeer van en naar Zaventem en Charleroi is stilgevallen wegens een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Al de tweede vandaag. Skies, dat zijn de luchtverkeersleiders van ons land. De staking zal volgens Brussels Airport nog een uur en een kwartier duren. Er wordt gevraagd om tot dan niet naar de luchthaven te komen. Zaventem en Charleroi. Als je daar nog geen mening over hebt, zo echt zo denk van schandaal, dus van echt een mening, wel, dan ga ik jou helpen zodat je niet met je mond vol tanden staat vanavond.
1: EHBO CBFS.
0: Yes.
1: Eerste hulp bij ongemakkelijke café, werk of familiesituaties.
0: Want het zit zo dat wij in ons land een Facebookpagina hebben die speciaal geconcipeerd is, zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers. En wij kunnen die dan gebruiken, zodat wij lijken ook experts te zijn. Dat is echt een fantastisch concept. De Facebook heet hln.be. Ik heb er een vijftal verzameld over de staking. Ik zal ze snel overlopen. Mening 1 is van Christian Labanowski. Christian schrijft: die luchthavens in België zijn toch een groot schandaal. Precies, een derde wereldland op dat gebied. Voilà. Mening 2 van Lieveke Arijs. Lieveke sluit zich volmondig aan bij Christian. Een mening om te gebruiken bij zo de iets ouder deel van de familie. Lieveke schrijft: inderdaad, en vuil, smerig, en onveilig, en altijd chaos of stakingen. Ik weet niet helemaal zeker of Lieveke al eens op Zaventem geweest is, wat zo vuil, smerig en onveilig. Enfin, ik weet het niet. Zwart, maar niet uit. Mening 3 van Patrick Bollaert. Patrick schrijft: staken, één van de modewoorden tegenwoordig, die ons heel veel geld kosten. Daarboven heel veel gezichtsverlies. Voilà. Mening 4 van Claude van Dalen. Claude van Dalen, hoe zal ik het uitdrukken, kampt met een idee. Ik weet niet of je dat idee ook moet gebruiken, maar misschien het zeggen heeft al voldoende effect. Claude schrijft: misschien een kleine oproep aan de vakbonden van gas, water en elektriciteitsbedrijven. Sluiten jullie eens 24 uur de toevoer naar de stakers hun woningen af. Eens kijken hoe plezant ze dat gaan vinden. Zoiets van hetzelfde laken een broek geven. Voilà. En tenslotte, mening 5 is van... Schrijf mee, gebruik ze op het werk of in de vriendenkring. Mening 5, tenslotte, van Henk van Marken. Henk heeft een mening, maar hij heeft alle woorden van zijn mening in een beetje willekeurige volgorde na elkaar gezet. Maar ik ga het toch zo goed mogelijk proberen lezen. Henk schrijft: ik denk dat Zaventem dicht moet door de groene partijen. Anderen proberen Kortrijk, Wevelgem en Antwerpen, Deurne en Oostende, typische België, kakkerlandje ook. Charleroi Airport wil in België gedaan met de luchthaven. Schandalig. In Brussel, met groene partijen. En staking, staking, staking. Geen respect voor passagiers. Voilà, je bent weer mee met actualiteit. Je weet wat je er kan van zeggen. Hey, hier is Arcade Fire al helemaal voorzien op een staking van de verkeersleiders. Keep the car running. Of

Je hoorde Benny Boo, Belgisch met Schrödinger's Summer. Na het nieuws van 6 uur, nieuws over uw vogel. Als je de vogel hebt. Ja. Muziek van Nirvana en van The Strokes om te beginnen. En ik stuur je naar The Offspring, naar een festival in Nederlands Limburg, waar zij binnenkort optreden. Allemaal voor 7 uur.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond. Busfirma Tros Beijaard blijft stil over de heisa van de voorbije dagen. Na het dodelijke ongeval van vorige week in Buggehout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Buggehout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood zijn gereden, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. VTM Nieuwsjournaliste Louise Buket trok deze namiddag naar de firma Tros Beijaard, maar dat leverde weinig op, zegt ze.
6: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijde met een schriftelijk communiqué zouden komen.
5: Voor alle duidelijkheid, het is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van het dodelijke ongeval in Buggehout. Het parket onderzoekt die zaak nog. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen.
7: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
5: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Oekraïne beveelt meer dan 7000 burgers in de regio Kharkiv in het noordoosten om te vertrekken, omdat het daar te gevaarlijk is. In die regio gebeuren de zwaarste gevechten. Vorige nacht voerde Rusland zware aanvallen uit met raketten en drones, vooral op Kiev en Dnipro. Daarbij vielen zeker 18 doden en 100 gewonden. En de Rode Duivels beginnen rond deze tijd aan hun eerste van twee oefenwedstrijden in aanloop naar het WK. Ze spelen in en tegen Kroatië. Bondscoach Garcia probeert een nieuwe tactiek met drie verdedigers. Nathan Ngoy staat verrassend aan de aftrap.
8: Ik ben blij met mijn eerste basisplaats vandaag. Ik zou niet denken dat dat zo snel ging komen, maar ik sta erop, dus ik ga alles geven.
9: Hoe belangrijk is het om vandaag een goed resultaat te halen, om met een goed gevoel die laatste week in te gaan voor het WK?
8: Het is belangrijk, we hebben ook die zelfvertrouwen in de groep. Het is een wedstrijd, dus we moeten winnen, dus we gaan alles doen om te winnen.
5: Ook Jury Tielemans en Kevin De Bruyne beginnen aan de wedstrijd. Jeremy Doku en Charles de Ketelaar zijn de aanvallers. Romelu Lukaku begint zoals verwacht op de bank. Eerst nog kans op buien met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag buien. In het weekend meestal zon, maar droog en weer wat warmer.
10: Wim Oosterling.
11: Een nieuwe tactiek. Zouden we dat wel doen, jongens? Zouden we dat wel doen? Zometeen nieuws over uw vogel.
12: Ja.

tegen je schouder, tegen je hand zitten aanwrijven. En je denkt dat die zich keihard aan het bevredigen is. Wel, dan heb je gelijk. Ja. Wetenschappers hebben ontdekt dat vogels veel meer masturberen dan verwacht. Dan gedacht. En dat dat helemaal oké en gezond is. Het gaat vooral over papegaaien, eenden, kalkoenen en kippen. En het gebeurt meer in het wild dan in gevangenschap. Blijkbaar bij iets meer... Ja, hoe dat onderzoek dan verlopen is, dat benieuwt mij wel. Maar goed, dat weet ik niet. Bij iets meer meldingen ging het om mannetjes. Maar vrouwtjes laten zich ook niet onbetuigd. Deze keer in de krant. Ze raden aan om vogels niet te straffen of te ontmoedigen. Het gedrag komt veel voor bij vogels en is volkomen natuurlijk en gezond. En maakt deel uit van hun repertoire aan seksueel gedrag. Hier is The Free met een nummer dat sinds jaar en dag deel uitmaakt van hun repertoire aan seksueel gedrag. All right.

waarschuwing geven van niet geschikt voor gevoelige kijkers. Goed, volgende keer spreken we af dat ik ervoor zeg niet geschikt voor gevoelige kijkers. Dan weet je waar de tepel hangt. Goed, vieze kanarie Piet, stuurt Anja uit Asbroek. Effectief. Elke dag 17:15, we zijn 17:17 intussen, pik ik er één concert van vanavond uit. Vandaag Big Thief in Vorst Nationaal in Brussel. Er is nog heel wat plaats. Volgens mij is de buitenstring zelfs niet in verkoop gezet. Zoveel plaats is er nog. Dus als je wil gaan naar Big Thief, dan kan je nog tickets kopen. Vanavond in Vorst Nationaal, New Philly, Big Thief met Shark Smile.

0: hadden misschien beter de AB geprobeerd als concertzaal. Swat. Big Thief vanavond in Vorst Nationaal. Je hoorde Shark Smile. R.E.M. komt eraan en dan Stijn Meurs. Allee, als hij er al is.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
2: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music Matters. Willy.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Zeg, Jasmin.
8: Uh-huh.
7: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
8: Uh-huh.
7: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
8: Dat klopt.
7: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
8: Yes.
7: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
8: Joehoe.
7: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
8: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
7: En is dan geen tijd dat je eraan begint?
8: Ja, zeker. Ja.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
11: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
12: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Music Matters.
1: Willy. Wim Oosterlink.
14: Niveau

0: Dat was De Mens en Helena Kazark. Met Nederlands. Stijn Murig is hier en het gaat niet goed.
1: Nee.
0: Stijn, maar
1: het komt wel weer goed, hè? Ja. Uiteindelijk komt het wel weer goed.
0: We zullen dus, luisteraars, een beetje stiller.
1: Even kalm, ja.
0: Even stiller praten. We zijn even kalm aan. Waarom is het probleem?
1: Ik heb wel behoefte aan Tibetaanse klankschalen nu. Dus ik vind dat dit muziek nu wel een half uur mag opstaan. Ik ga het toch weer eindigen met de Beastie Boys? Oh. Nee, ça va. Ik kom recht van een repetitie. Een lange, lange dagrepetitie met Monza. Ver weg van hier in Bilze repeteren wij. Dat is een heel eindje rij.
0: Wat is een lange dag?
1: 'S morgens begin om 10 uur. Tot anderhalf uur geleden. En dat is... Op het gebruikelijke broodje na 's middags is dat. Ja, dat is. Maar, en 48 uur geleden zat ik in hetzelfde repetitiekot, maar dan met Noordkaap. Ook voor de ganse dag. Dat was zondag. Dat ik dacht van, wacht eens even, en wie ben ik vandaag dan?
0: Van welke groep ben ik
1: vandaag? Welke zanger? Welke band is dit? Maar uiteindelijk komt dat allemaal goed. Ik moet ook niet zagen, hè. Ik ben heel blij dat ik dat mag doen.
0: Ja, maar toch.
1: Ik ben nu toch ook al 34, Wim. Maar nee, het is gewoon heel erg leuk. Alleen, dan begint het al wel eens te spannen in uw brein. Zo.
0: Ja, maar dat snap ik wel. Dus je hoofd staat een beetje op ontploffen, eigenlijk.
1: Ja, ik hoor eigenlijk permanent de zee. Wat ik ook wel fijn... Dat heet tinnitus.
0: Oei.
1: Ja, nee, maar ik doe daar ook niet moeilijk over. Maar het is echt wel een probleem, natuurlijk. Ja. Maar ik probeer dat gewoon mentaal te negeren. En dat werkt. Dat werkt.
0: Maar ik zei, waarom moet je nog zo lang repeteren met Monza?
1: Monza is duidelijk. Hè. We hebben 22 jaar niet gespeeld. En we gaan nu deze zomer 6 festivals doen. Waaronder Werchter en Rockherk en Dranouter. Dus ze wel serieus. Het moet wel goed zijn. Maar het zijn fantastische muzikanten. En ik vind het heel fijn om te doen. Echt waar, heel fijn. Noordkaap is een ander verhaal. Daar hebben we sinds vorige zomer, Locus Feesten was het laatste. Dus dat is ook al lang geleden ondertussen. En ook daar hebben we weer een tiental concerten. Mee, dus het is even, het loopt even dubbel. Maar hey, hoor je mij klagen, Wim?
0: Het loopt even dubbel.
1: Nee. Anders, nu is dat Yin en Yang muziekje wel gedaan.
0: Ik ga een plaatje draaien. Ik zeg, wat we komen.
1: Ja?
0: En dan,
1: dat is wel iets rustig.
0: Over een half uurtje verwachten we weer hier. Volle. Ja, dat is iets rustig.
1: Beastie Boys komt nu toch niet?
0: Nee. Maar okay. Ik had eigenlijk PJ Harvey.
1: PJ is goed.
0: Nee, maar ik zal popcorn van Warhausen. Dat is zo'n beetje wat.
1: Dat is wel, ja, oké.
0: Okay.
1: Ja, daar kan ik nog net... Ik leg mij even aan.

0: Warhouse met Popcorn.
1: Free Willy.
0: Freule is 4:15, ik weet het. Maar nu ook een extra editie deze week. Extra, want ik heb heel de week tickets voor Jera On Air. Festival, stevig festival in IJsselstein in Nederlands Limburg. 25, 26 en 27 juni. Je kan daar nu een duo combi-ticket voor winnen. Voor het hele festival voor 3 dagen. Ik heb er 5. Ik ga ze nu weggeven. Luister goed wat je moet doen, maar check eerst even of je zeker kan gaan. 25, 26, 27 juni, IJsselstein, Nederlands Limburg. Enkel meespelen als je zeker kan gaan, niet als je twijfelt. Wie speelt daar? Pennywise, Doggy Dog, Viagra Boys, The Offspring, Rise Against, Bob Villain, The Ataris, Ronker en nog een groep die ik niet genoemd heb en van wie ik nu een nummer ga draaien. De vraag is, stuur de naam van de groep die je zo meteen hoort en die ook op Jera On Air speelt via de Willy-app. Zo win je, met een beetje geluk, een duo-combi-ticket voor het hele festival 25, 26, 27 juni. Enkel meespelen als je zeker kan gaan. Stuur het antwoord via de Willy-app. Welke groep?

0: Tickets voor Jera on Air aan het weggeven. Dag, Belfi uit Bornem. Goedemiddag, goedenavond. Belfi, welke groep heb jij daarnet gehoord? Wat heb ik gedraaid?
1: Dag Wim, ik heb Papa Roach gehoord.
0: Ja, natuurlijk wel. Papa Roach is helemaal goed. Jij wint een duo combi-ticket voor 3 dagen Jera on Air in IJsselstein, Nederlands-Limburg. Geweldige prijs. Geniet, je bent heel blij. Belfi, doe me plezier. Hè? Kijk er naar uit.
1: Ik ben geweldig blij. Allee,
0: dat doet mij heel veel plezier. Ook Mats uit Kronenberg, Brent uit Laakdal, Sanne uit Geraardsbergen en Jonas uit Sottegem winnen een duo combi-ticket voor de 3 dagen Jera on Air. En morgen een nieuwe kans. Belfi, heel fijne avond. Zal ik eens, hè? Dag.
1: Dankjewel. Dag, Wim.
2: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè?
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
4: schat,
5: niet.
4: Blijft kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
9: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
14: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
15: Amai, ik proef hier precies de zon.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.

geweldige King of Bongo. Dat was Mano Negra in de avondspits van Willy. 12 voor 7, 2 juni 2026. Wat hebben we geleerd vandaag? 1. Het vliegverkeer van en naar Rusland ligt volledig stil door een onaangekondigde staking bij de luchtverkeersleider. Bij Sky. Zo heette die. 2. Kroatië-België staat 0-1. Goal van Yuri Tielemans, de kapitein van de Rode Duivels. Het is een oefenmatch voor het WK dat volgende week begint. En 3. Tony Hadley is jarig vandaag. Tony Hadley, geboren in 1960, wordt vandaag 66 jaar frontman van Spandau Ballet. Dit is To Cut a Long Story Short. Gelukkig.

I'm the Architect, dat was Deus. Dus Stijn Meuris, zijn kop zit vol. Heeft hij gezegd na een hele dag repeteren met Monza. En dan moet Meurissie nog beginnen. Ik wens je veel succes en Stijn veel sterkte. Met 2 uur lang geweldige muziek. Op wielen. Dit nog van mij, want dinsdagavond betekent alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys met Sabotage.

0: was vervangt.
1: Sterretje, bij Carlos herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlos.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
0: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlos.be.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond. De staking bij luchtverkeersleider Skies eindigt straks om 9 uur, omdat de vakbonden en de directie een akkoord hebben bereikt. Dat meldt de woordvoerder van Skies, Kurt Verwilligen.
10: Een overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om terug rond de tafel te gaan zitten en het sociale akkoord verder te bespreken. Dat houdt in dat om 21 uur lokale tijd de acties worden beëindigd en dat het luchtverkeer rust hervat.
9: De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer. Een eerste keer afgelopen nacht en een tweede keer vanmiddag, omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil en kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. Busfirma Tros Beijaard blijft stil over de heisa van de voorbije dagen. Na het dodelijke ongeval van vorige week in Buggenhout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs bij die firma. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Buggenhout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood gereden zijn, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. VTM Nieuwsjournaliste Louise Bucket trok deze middag naar de firma Tros Beijaard, maar dat leverde weinig op.
11: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijde met een schriftelijk communiqué zouden komen.
9: Voor alle duidelijkheid, het is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van dat dodelijke ongeval in Buggenhout. Het parket onderzoekt die zaak nog. En de Nieuw-Zeelander Ben Oliver heeft de tweede rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was in de massasprint sneller dan onze landgenoot Jorpen Laurijsen. Oliver neemt ook de leiderstrui over van Jordi Meus, die gisteren won in Wallonië. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Vannacht stijgt de kans op buien opnieuw, maxima rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog buien. In het weekend dan meer zon, meestal droog en weer wat warmer.
7: Music matters. Mercy. Stijn Meuris.

Deze luchtverkeersleider blijft trouw op post. Met als resultaat 2 uur lang hoogvliegers. Welkom bij Mercy, handpicked. You know the drill. Dit zijn de Smiths, de Headmaster Ritual. Welkom.

Geweldige tekst vind ik dit. En dat is dan nog het refrein, alsjeblieft zeg. De Headmaster Ritual van de Smiths. Hele mooie om te openen vind ik, deze twee uur Murrissey. Hier komt The Fall. Ook niks tegen, helemaal niet zelfs. New Big Prince. Wat blieft? Ja? Ja, dat is Mark E. Smith. Wel, Mark E. Smith. Ja, ja.

Hij gaat altijd zo lekker vooruit, dit New Big Prince van The Fall. Deze had ik, ik denk nog nooit gedraaid, van Propaganda, The Murder of Love. Wel al een keer andere nummers van die band, hele goede band, maar dit dus nog niet. Bij deze een primeur is, min of meer.

0: 1985, beste mensen, Propaganda met The Murder of Love. In een productie van Trevor Horn, de geluidstolvenaar, mag je wel zeggen. En ik kan me vergissen, maar volgens mij, Trevor, had hij ook iets met dit te maken.
1: Tell me about your childhood.
0: Wel, ik ga het niet opzoeken, beste mensen, dat doen anderen wel. Los daarvan vind ik het gewoon een geweldig nummer van Thomas Dolby, Hyperactive. Het gaat over mij.

jaren 80 en dansbaar als de neten. Thomas Dolby met Hyperactive. Wat een leuk nummer, hè. Vorige week geweldig concert gezien in de AB van Sheila Divine en The Romans. En Sheila Divine smokkelde een stukje The Cutter van Echo and the Bunnymen in een bepaald nummer. Ik weet niet meer in welk, maar was wel lekker. Vond ik slim gevonden van Aaron. En bij deze, The Cutter.

0: behoorlijk groot, dit nummer. Toch wel een van mijn favorieten. En ik heb er veel van Echo and the Bunnymen. The Cutter. Steven Bijnen schrijft... Ja, ja, het was dit nummer dat ze even tussen mengde. Die van Sheila Divine, vorige week in de AB. Was top gedaan, schrijft Steven. Ik zag veel mensen een beetje raar kijken. Ze konden het niet volgen. Nee, nee, maar wij wel, hè. Dat is heel goed. Tikke de bouw.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
3: IKEA.
4: IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
13: Caraïbisch blauw.
14: Of tropisch groen.
13: Maak het mooi bij je thuis.
15: Colora.
13: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
16: Mercy. Stijn Meuris.

huis laat weten. En Hassel speelde Sheila Divine een stukje Nirvana erdoor. En dat concert was ook formidabel. Klopt, twee dagen voor de AB was het. Frankie de Waler schrijft, ik heb ze al vaak gezien, maar vorige week waren ze wel heel sterk. Aaron zijn stem pakte probleemloos de AB in. Ik was erbij en ik kan getuigen dat dat klopt. Heel dat concert staat trouwens online op de site van AB en op de socials van de Sheila Divine. Countryman. Nog zo'n gouden ouwe. Tragically Hip 50 Mission Cab.

50 Mission Cap van Tragically Hip. Het waar gebeurde verhaal van Bill Barilko, ijshockeyspeler van de Toronto Maple Leafs. Barilko scoorde in 51 het winnende doelpunt, waarmee de Leafs de Stanley Cup wonnen. Ik lees het ook maar af. Enkele maanden later verdween hij tijdens een visreis met een klein vliegtuigje. Zijn wrak werd pas gevonden in 1962, toevallig hetzelfde jaar waarin de Leafs opnieuw de Stanley Cup wonnen. Kijk, meer had Gordon Downie niet nodig om een geweldig nummer te maken. Ah, ik denk dat niemand Canada zo goed kon uitdragen als Tragically Hip. Wat een band was dat toch, hè? Een classic, daar had ik wel eens zin in. Een echte classic, zo'n grote classic. Zo. Ene die een op vuiven, enfin ja, de dansvloer in vuur en vlam zet. Kortom, eentje van de cult. Het mag al wel eens een keer, hè?

Ja, de cult schrijft Kurt Lambrechts, altijd goed. Benny Hugeleer schrijft en maar geld zoeken op de grond. Ja, ik snap wat je bedoelt, Benny. Klopt helemaal. Energiebommetje, schrijft Rosalinda Roziers. Net wat ik nodig heb. Merci. Ach, ik was er nu toch, Rosalinda. Graag gedaan. Dit is Killing Joke. Gaan we gewoon even lekker verder mee. Love like blood. Omdat je nu toch in die sfeer zit. Toch?

Jawel, de live versie van Love Like Blood van Killing Joke. Jazz Coleman en zijn zwarte vriendjes wisten wel hoe het moest. Birgit de Koning schrijft, ja ja Stijn, het voelt alsof ik op een fuif van Zebedeus ben, mid jaren 80. En Dirk Steeman schrijft, cult en Killing Joke, toffe avond, in het jeugdhuis, ergens eind jaren 80. Die kennen elkaar volgens mij, dat kan niet anders. Ah, Chris Jonkeren, die schrijft, hey Stijn, Bauhaus er nog achter en het feestje is compleet. Ah, dan moet ik u teleurstellen, Chris. Ik heb wel iets op de plank liggen dat ook heel goed is. Filip van der Wallen schrijft zeer terecht. Goh man, als je Killing Joke live hoort, daar bruist de energie toch vanaf. Uitroepteken.

0: Goeie kippenvel, schrijft Chris Jonkheren. Flashback naar de wilde fuiven en de wilde jaren. Topstijn, ach. Geert Kleriks, zo ontiegelijk mooi is de House of Love. En dan, dat is grappig, de leerling wiens jaarproject ik nu aan het verbeteren ben, is sowieso geslaagd. Ik weet niet of de leerling ook luistert, maar meester Geert Kleriks is in een goede bui vanavond. Dat komt goed uit. Shine On van de House of Love. Griet de Ketelaar schrijft, oh my god, hoe zalig is dat? En wij dus dat zonder thee, hè, dat kan.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
2: Mercy. Stijn Meuris.

0: om een of andere reden vergeet ik altijd dit nummer van de Stone Roses. En dat is heel jammer. En dus draai ik het nu. Nu moet je even goed opletten, beste mensen. Ben Kitson. Wacht, let op, hè. Ik heb die leren kennen, vreemd genoeg, via een Instagram-filmpje. Hij filmt al zijn nummers op de metro in Engeland. Ik vond dit goed. Ik ga zwijgen. Ben Kitson, Mortified.
1: Of 100 yards, and I can't believe he's real. No, young boy with a Rolex, posh boy with a complex. I try, but it's hopeless. He don't notice, and he's got me feeling.

Joe and Jet, Bad Reputation. Ik had eigenlijk Suzy Quattro ook nog klaarstaan. Suzy Quattro. Maar daar heb ik te weinig tijd voor. Dat is een beetje jammer. Dat doe ik volgende week. Maar dit is ook goed. Dr. Feelgood. She does it right. Zonder alles niet.

0: geweldige plaat Down by the Jetty. Dr. Feelgood met She Does It Right. En daarnet, toen ik Joan Jett speelde, toen reageerde Rob Benders vanuit Nederland. God, mag ik niet vergeten om te draaien naar het concert van de Smiths Presumably. Nu zaterdag in Poppodium Grenswerk in Venlo. Net over de grens. Goeie tip, Rob. Toen. Goeie band ook, Smiths Presumably. En dus Dr. Feelgood mag dan ook op de platenspeler. Tot zo dadelijk na het nieuws.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. De staking bij luchtverkeersleider Skies eindigt over een uur. Omdat vakbonden en directie een akkoord hebben bereikt. Dat meldt de woordvoerder Kurt Verwillige.
3: Na overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om terug rond de tafel te gaan zitten en het sociale akkoord verder te bespreken. Dat houdt in dat om 21 uur lokale tijd de acties worden beëindigd en dat het luchtverkeer lucht hervat.
2: De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil en kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. De band in de Volvo-fabriek in Gent ligt stil door een staking bij een toeleverancier. Daardoor zijn er te weinig onderdelen en kan de nachtploeg niet aan de slag gaan. Dat is ook morgen zo. Volvo Car in Gent is een van de grootste industriële werkgevers van ons land. Er werken zowat 6500 mensen. En het is nu definitief beslist. De belofteploegen in 1B van ons voetbal kunnen degraderen als ze bij de laatste twee eindigen. Dat is beslist op de algemene vergadering van de Pro League. Tot nu waren die U23-teams beschermd, maar dat veroorzaakte dit seizoen opschudding, omdat daardoor ploegen die hoger eindigden toch degradeerden. Dat is volgens de mededingingsautoriteit niet eerlijk. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Vannacht stijgt de kans op buien opnieuw, minima rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden.
1: Music matters. Morrissey, Stijn Meuris.

Deze Noord-Limburgse band zag ik absoluut schitteren. Recentelijk op Blue Spear. We hebben een plaat uit, vinylplaat, heel erg goed. Ik heb ze gezien, live 2 keer gezien. Dust Horse. Dit is Mirrors, een van de nummers. I got my mirrors on.

0: Mirrors uit de eerste plaat van Dust Horse, Belgische band. Blues, zeer goede blues. Twee keer live mogen meemaken, twee keer zwaar onder de indruk. Gaat dat zien in een zaal bij u in de buurt. En toen dacht ik, daarachter, wat moet ik daar nou achter draaien, man? Boah, om een of andere bizarre reden zat ik ineens in Elvis Country in Graceland. Maar dan vooral live. Omdat de live iets wat dikkere Elvis in het iets wat te spannende witte pak, die vond ik geweldig, jongen. En dus Polk Salad Annie. Sorry Elvis, ik zat er door te lullen. Sorry. Yes, I know.
1: I'm gonna tell you a little story so
0: okay.
1: You understand what I'm talking about.
0: Oh, that's nice.
1: Down there we have a plant that grows out in the woods in the fields. And it looks something like a turnip green. Everybody calls it Polk Salad. Now that's poke salad. Lord, how mercy. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick a mess of it, carry it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. But they did all right.

0: Wacht, ik laat u nog even meegenieten, hè? Als je het niet erg vindt. Het sfeertje van een Elvis Live in der tijd. Kijk, van up. Ja, wat? Hij begint wat te babbelen met het publiek. Ja? Wacht, hè, momentje. Ik hou de lijn even open, hè, beste luisteraars.
1: Thank you very much.
0: Dat is niks.
1: Hi. Ja. It just gives me a little time to breathe, folks. It's a...
0: Chris Noels ondertussen die schrijft Elvis? Echt of wat? Waarom ook niet? Allee, voor één keertje dan. Dank u wel, Chris. Wacht, hè. Hij is nog aan het babbelen, hè? Ja. O jee. Ja, dit loopt mis, hè. Al die dames. Ja, toen kon dat nog. Ja, Elvis. Ja, ja. Enfin, Polk Salad Annie live Elvis Presley. Ga ik vaker doen, Chris. Sorry, hè. Dit is uit Frankrijk. Iets totaal anders. Alhoewel, ik denk Elvis leefde toen nog. Lerita Mitsuko heb ik altijd heel erg goed gevonden. C'est comme ça. Toch zo'n beetje de Vive la Fête van Frankrijk.

raar duo was dat, maar zo goed. En minstens een handvol hits geschreven, La Rita Mitsuko. Ik kan u zeggen, een hit hebben in Frankrijk, het is wel iets hoor, echt waar. Fantastisch, c'est comme ça. Trouwens, Greet van Tenlo die schrijft, nee, Elvis was al dood, 1977. La Rita Mitsuko, die zijn pas opgericht in 79. Oké. En dit nummer is van 86. Dank u wel, Greet. Ik was er nog niet aan toegekomen om het op te zoeken. Ik weet dat ik hele goede luisteraars heb. Bart Maas die schrijft, ik ben aan het luisteren, Stijn. Nog steeds aan het bekomen van de Sheila Divine. Was zo goed, wat een muzikante. I climbed inside a whale. Oké. Groetjes Bart de Kapper. Inderdaad. Bart, fijn dat jij er was. Het was inderdaad geweldig. Maar we gaan verder met Planet Claire. Van de B-52's is toch ook al een jaar geleden dat ik dit nog gedraaid heb. Al was het maar omwille van die knalgele hoes met die gekke kapsels. I like him a lot. Planet Claire. Daar wil ik naartoe. Daar wil ik naartoe. Zijn er ook stakende luchtverkeersleiders? Ik weet het niet. Moet ik opzoeken. Excuseer.

er is iets met dat nummer. Ik kan er heel moeilijk de vinger op leggen wat het is. Ik heb dat altijd gevonden. Er is iets met dat nummer. Iets heel sexy. And the Roots, The Seed 2.0. Heel mooi. Als we dan toch in die contraille zitten, waar dikke bassen de dienst uitmaken, dan komen we als vanzelf uit bij de Clash, de tijd.

Met die geweldige plaat Sandinista. Een driedubbele vinylplaat destijds van The Clash. Een soort hoogtepunt van de punk en de reggae. Jan de Palmeneren schrijft punk en reggae. Die combinatie heb ik altijd heel erg sympa gevonden. En nog steeds. Ik vind dat dus ook. Dat is zo lekker, man. Nu moeten we even opletten. We gaan een paar minuten in... Ja. Ja, even een paar minuten in een hele andere trip, maar wel een mooie trip, vind ik. Uitermate altijd geschikt voor het tweede uur, Meurissie. Dit is Rampa. Wie is dat? Rampa, zo schrijven ze het. Rampa. En de track heet 2000. Gewoon, het getal 2000 is ook te horen trouwens. Zo lees ik.

begin toch te denken dat het Swipe 1000 heet. Rampa uit de soundtrack van GTA, Grand Theft Auto 2026. Dirk Steenman schrijft, hoe hoog scoor ik op het boomergehalte als ik GTA niet ken? Nou, behoorlijk hoog. Chemical Brothers met het geweldige nummer Go. En trouwens, bekijk die videoclip een keer. Hallo, als daar geen theaterdanssubsidie tegenover staat, dan weet ik het ook niet. Sterk.

0: Ik voel me net in een flipperkast, maar ik vind het wel lekker hier binnen. Ah, de Chemical Brothers, toch altijd een zeker je ne sais quoi. Moeilijk uit te leggen wat dat precies is. Maar dit nummer had het weer, go. Davy van Mol die schrijft, ik had een maand geleden, godverdomme, een discussie over dit nummer. Maar ik kende de titel niet meer. Bedankt om het nu te draaien. Graag gedaan, Davy. Er is trouwens ook een go van Moby, ook heel goed. Pieter Follon schrijft Cocoon Recordings op Willy. Het is goddelijk. Graag gedaan, Pieter.
1: Go!
0: Go. En kijk, hallo. Het gaat gewoon verder, man. Maar dan in de versie van Pixel Grip. Nee, niet in de versie, het is een ander nummer. Het heet Soft Peaks. Maar het deed er mij wel aan denken. Zeg nu nog eens dat ik me niet voorbereid. Natuurlijk wel.

heel geheimzinnige groep dit. Pixel Grip met Soft Peaks. Ik heb ze eigenlijk toevallig leren kennen, echt op YouTube. Je komt van het een in het ander en ik kwam uit bij Pixel Grip. Trouwens, de clipjes van die band? Nou. Soft erotisch is misschien nog wel de beste omschrijving. Maar ik vind ook wel gewoon sexy, Soft Peaks. Nu opletten, uit Mechelen, een elektronisch duo, Dark Beach. Ja, heftige shit, maar wel goed. OMG heet het, oh my god. Is uw speaker kapot of wat? Nee, dat hoort zo. Oh my god, OMG, Dark Beach, duo uit Mechelen.

0: Dark Beach uit Mechelen met OMG, oftewel Oh My God. Ik zal het in de gaten houden, echt waar. Het is een duo. Nick Simons en Gioia, wat een mooie naam. Gioia Podesta, ik vind het nu al goed. Ja, Gioia, zo wil ik ook heten. Dark Beach.
1: Mercy, Stijn Meuris.

heftige dames uit het Antwerpse, genaamd Boy, B-O-I. Er zit geen enkele boy tussen, maar dat maakt verder niet uit. Hele goede band, Rush heet het nummer. En dat is nou toevallig, het volgende heet ook Rush en is ook Belgisch. En komt uit Bilze, dat is allemaal met een B en zo. Boy, Bilze. Was er nog iets met een B? Nee, ben ik vergeten. Rush, Day Fever. Ah, er is ook een Canadese groep met een nummer. Nee, die heet Rush. Ik ben aan het zwanzen, ik ben moe denk ik. Maakt niet uit, dit is mooi.

Ik vind dit zo mooi. Echt waar. Nieuw Belgisch talent, zo mag ik ze wel noemen. De band heet Day Fever en een nummer heet Rush. Inmiddels hebben ze meer goede nummers. Maar dit vind ik absoluut een van mijn kippenvel-favorieten. Hou die maar in de gaten, Day Fever. Hoe ga ik eruit? Ik ga er 8,5 minuut lang uit met Granddaddy. He's simple, he's dumb, he's the pilot. The pleasure was mine. Tot volgende week. The drift

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Goedenavond. Rond deze tijd komt het vliegverkeer in ons land weer op gang na de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen met 0-2 in en tegen Kroatië. Juri Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
7: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen. En er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil het positief aanpakken en laten we het zo doen.
6: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun BK tegen Egypte. Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.
4: Willy,

Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Een uur geleden eindigde de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen vanavond nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Anthony de Molder.
3: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
2: Op 1 jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste van 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen, met 0-2 in en tegen Kroatië. Juri Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
4: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen. En er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil dat positief aanpakken en laten we het zo doen.
2: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Eerst nog opklaringen, vannacht kans op wat regen, minimaal rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden, ook donderdag en vrijdag nog regen. Het weekend wordt wat zonniger, meestal droog en ook iets warmer.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Anthony de Molder.
3: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
2: Op 1 jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. En de Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Juri Tielemans en Romelu Lukaku maakten de doelpunten. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Eerst nog opklaringen. Vannacht kansen op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Vlaanderen gaat lokale besturen helpen om nieuwe buurt- en stadsbossen te creëren. De regering geeft daarvoor €460.000 subsidie aan 7 lokale besturen, waaronder Aalst en Zaventem. Met dat geld kunnen ze dan gronden kopen om bossen aan te planten. Alles samen voor ruim 8 hectare extra bos, hoort bevoegd minister Joop Roens.
3: Vlaanderen is verstedelijkd en verhard, dus we hebben daar wel een grote opgave. Als we kijken naar die klimaatverandering en de aanpassing die daar aan nodig is, we hebben al heel vroeg in het jaar een hittegolf gehad. We hebben nu de regen daarna, dus de twee extreme weersfenomenen die zich steeds vaker gaan voordoen, ook hier in Vlaanderen. En daar moet je op antwoorden. En een van die antwoorden is zeker niet verder verharden. En die open ruimte die er is, ja, die benutten.
2: Tegen 2030 mikt de regering op 10.000 extra hectare bos. Europa zet zich schrap voor het bosbrandseizoen. Zo sturen ze een recordaantal van bijna 780 brandweerlieden naar risicogebieden, zoals Griekenland en Frankrijk. Er staan ook 22 blusvliegtuigen en 5 reddingshelikopters klaar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheersing Hatja Lapip. Het bosbrandseizoen begint al maar vroeger en duurt ook al maar langer. Vorig jaar brandde in Europa meer dan 1 miljoen hectare af. Dat is een gebied even groot als Cyprus. En ook dat is een record. En de fusiegemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht zoekt opnieuw een nieuwe naam. Vanaf half juni kunnen inwoners suggesties doen. Nog voor de fusie hadden die nogthans voor Beveren-Waas gekozen. Maar de lokale besturen vonden dat maar niks en hebben die naam nooit gebruikt. Maar Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is ook niet ideaal, dus komt er een nieuwe zoektocht. Eerst nog opklaringen, later vannacht kans op regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.